0: Moneyton.
1: Bestel op moneyton.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: visieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Dit is New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra.

0: Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: verandering van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislikken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
10: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: EFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Holland's New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomst.

0: laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot, en in al hun kanalen dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote, openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hoi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om ondernemend te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen, maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is. Dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans. En dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oogspringende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten en hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

Shaping your future. New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Klaar, klaar, klaar.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1

0: juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Arkestein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is. Ze hebben overigens een onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Leonie en Ingrid, goedemorgen, van harte welkom.
4: Goedemorgen.
5: Dankjewel.
0: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt, een consultancy boutique. Hoor ik over steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt dat je doordat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
4: Of het een vraag vanuit de markt is. Ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En we hebben het ook al wat langer gezegd. Dus en dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook de bijzonder dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
0: En wat is die bijzondere aanpak?
4: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
0: nou,
4: in ieder geval hoe wij de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe wij dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
0: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
4: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisaties steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
0: Dat,
4: naar
0: dat de gedragskant is dat andere inzicht is wat er gekomen is.
4: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort, laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat wij ook, wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, ongebruikelijke werkvormen voor of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen die het ook wel bijzonder maken.
0: Even totale plaatje, met hoeveel zijn jullie?
4: We zijn momenteel met een 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
0: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
4: Ja,
0: dat gewoon helpt
4: zeker
0: om mensen beter en sneller te veranderen?
4: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij ook nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren bijna het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met de mbo'ers en die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
5: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
4: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
5: Dat is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
4: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. Nou, denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
5: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan? Leonie.
6: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag Ensamart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
5: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid, toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
4: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen. Nee. Maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
5: Geworteld.
4: Geworteld, ja, precies. Exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toendertijd. En Samhout in het... die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N-Samhout gekomen. En daar staan nu
5: in de volksmond, zeg je wel Samhout of is het toch wel vaak N-Samhout?
6: Zeggen nooit Samhout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
5: eigenlijk
6: waar
5: uniek is wat dat betreft.
6: Ja, maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat eigenlijk in je naam zit. Daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop toe.
4: Ja, dus het is Ingrid en Samhout, de klant en Samhout.
5: Ja, dus
4: we zetten er alles voor.
5: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Samhout, hoe lang is dat al het geval?
4: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
5: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
4: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
5: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
4: Ja.
5: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
4: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
5: Wat waren die andere opdrachten?
4: Meer op digitale transformaties.
5: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
4: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten, dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
5: Dus dat gebeurde.
4: Ja.
5: En Ingrid, was jij dat toen ook?
6: Zeker.
5: Hoe lang ben jij er al?
6: Eigenlijk
5: 24 jaar.
6: We elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij Ensamout. Maar,
5: wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
6: Ja, voor mij betekent het wat Ingrid zei. De organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen. En dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
5: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
4: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
5: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven. Intern, toch?
6: Ja. Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
5: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutique vorm zijn of ze zijn een stuk groter. Ja. Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
4: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd, maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4: intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen, partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. Op dat vlak, we hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
5: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
4: Ja.
5: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
4: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel. Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
5: Wat had je ervoor gedaan?
4: Bij KPN gewerkt. Eigenlijk in de retail. Verantwoordelijk geweest voor de Prima Phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal vertellen.
5: Dat is een andere uitzending.
4: Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voor mij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar wij hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
5: Voor jou, Leonie, was dat anders?
6: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Wat daar dus, daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee en daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk. Maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook?
5: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
4: Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie, 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkelt.
5: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen. Wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen.
6: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog geen eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was. Maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? En eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
5: Ja, je ontkomt er niet aan, toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, toch?
4: Het is overal. Het is overal. Elke dag. Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan andere. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze. Dit is wel een grotere uitdaging dan de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkend Nederland, deze technologie.
5: Gaan we zo weer verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: maar let's talk business.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken van wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om me te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is. Want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen. Waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt. Daar kunnen we echt waarde creëren. In de plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse, ja. Dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen. Naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk een veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen is.
3: Ja, is een van de... Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even, waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook... En dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen, dat dat eigenlijk nog te weinig gevoerd
3: moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal weer doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die ook onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig, ga je dus door een promptje een vraag te stellen. Ja. Of dieper bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten. En interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, ja, eigenlijk dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken, dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien en niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde en zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja. Maar dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we
0: De en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak beginnen we wel bij de board of de RVB of de directie. Om daar, en dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden. Van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken. Soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen. Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op. We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk in het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name in, wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk. En ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game. Maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger. Waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja. Hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden, want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen en wellicht andere visie aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel, als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau, wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat dat ook wel echt speciaal aan onze aanpak is, dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren, waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven, gewoon wat is eigenlijk de business case, wat is het filosofische perspectief, wat is het creatieve perspectief, ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms, ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan, er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat niet kan niet meer, toch?
3: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Ja. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
2: Of nog langere termijn. Hè? Dus in het domein waar ik veel werk in de Steen Publiek. Dat gaat over onze watersystemen, over vastgoed. Daar zitten altijd lange lijnen aan. Dus ik denk dat een stuk ergens een lange termijn visie nog steeds belangrijk is. Alleen je korte termijn doelen, zeg maar, dat eigenlijk korter wordt.
0: Over dat hele semi-publieke deel wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Jordan Edgerton op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Akkerstein zijn aanwezig. We hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu, ja, het gebeurt. Maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden?
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
2: AI.
0: Zeker.
2: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
0: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
2: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
3: En een tekort aan zorgpersoneel.
2: Ja,
3: dus
2: precies.
3: Stel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in ik zeg maar de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
0: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
2: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houdt natuurlijk ook van zorg verlenen.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
3: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen, eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional. Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee verslaglegging, administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
0: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
2: Nou, in de zorgsector. Ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg kijk is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
0: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
3: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè? Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over... Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
0: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
2: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk dus het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
3: change.
2: En omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
0: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
3: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
0: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Het bedoel is nog lang niet af. Maar ondertussen kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
3: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board. Het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
0: Of het verankeren eigenlijk. Totale proces.
3: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
0: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
3: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Ja. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
2: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
3: tempo.
2: Tempo.
0: Maar wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Ah, ja. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings, om gewoon van hun te horen wat speelt er in de markt, wat kunnen we doen.
2: Wij worden door hen opgeleid.
3: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie, mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
0: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, die dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
2: Ja.
0: Ja. Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig
2: daar,
0: zijn.
2: Wat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wat, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
0: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
3: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaan krijgen, ja, op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ja. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. Even, en ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben jij als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
0: Zou zeg maar het menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei het al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
3: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel, er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht, dat zie ik nog in het hier nu, we moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij, dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld, ik noem maar even bijvoorbeeld de blauwdruk van de mens mee zou nemen, dan zou je eigenlijk in dit procesontwerp al mee moeten gaan nemen, hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur. Want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
0: Tot slot, laatste advies. Want daar zijn ze er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
2: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar wat er aan. Jij vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots. Maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn. Maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
3: Ja, eens.
0: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere? Dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: ieder zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.

0: en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat. En inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2, 3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat we afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Yannick, jij bent manager operations en projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest. Nou, dan heb je dus inderdaad op maar het komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was het dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, uit die hele tender is onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Het is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Want is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je dan wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs? Bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je dat materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wispenweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerp. Vrijheid is bij ons een heel belangrijk thema, omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen, om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen en niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Dat is natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Hè? Wispenweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie... Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het
3: gebouw.
5: Brengt
3: een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ja, ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, 8 jaar lang... Ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem maar Oostenrijk... Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. Niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
3: Kleinschalig.
4: Kleinschalig, ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
3: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren, maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit de duurzaamheidsambitie die wij hebben.
3: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector, waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste, met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al honderden jaren in hout. Grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al honderden jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
3: Vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja, nee, terecht. Want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
3: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, hè, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan. Hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
3: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
3: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
3: dus heeft heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
3: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer op te verbeteren was.
3: Nee,
4: op te waarderen.
3: Was, ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En in een aantal weken staat de hoofdvorm er. En daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Nee. Zeker nog, de kraan is al weg.
3: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
3: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouwelement.
4: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
3: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen. Ja. Want wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit hem denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. We spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
3: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit hem natuurlijk in heel veel dingen. De bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
3: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ja. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
3: Dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, die kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
3: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar jullie hebben het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt in
5: redelijk standaard, ja.
3: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
3: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
3: Precies.
4: Dus als we met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
3: Ja. Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan. En we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu in 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
6: Ja.
4: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in één keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
6: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen? Andere toepassingen, hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
4: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. En ze kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
6: Ja.
4: Dus ze zoeken naar combinaties.
6: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
5: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
6: Precies.
5: Ja. Ja. En dat kan. Hè? In de markt zijn er ook genoeg, alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
6: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van, dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu 1 schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
4: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
6: Ja. Want is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
4: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
6: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
5: Ja, sowieso. Hè, en dat is ook waar Reswaard op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
4: Ja. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is, scholen hangen natuurlijk recht samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
6: Ja, dan ben je inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En dit is eigenlijk nu dus een rond verhaal geworden als het daar.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat er voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
6: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort en denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen, dat er nog wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
4: Ja, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
6: Zeker.
4: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken en dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen van, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om één verdieping te moeten missen, omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRI in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
6: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken. We gaan het volgen allemaal.
5: Leuk.
6: Tot zover deze New Business Radio Update.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico.

0: je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland, dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen.

0: voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Nationale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...

0: werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.

0: Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
2: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en de bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè,
2: ja,
3: de mensheid.
2: Precies, ja.
3: Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland.
2: Ja.
3: Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl.
3: Ja.
2: Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid.
2: Ja.
3: En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zie je waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach.
3: Practice what you preach, inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn. Wat gebeurt daar op
3: het moment? Wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als jij je mentaal niet goed voelt. En we hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen? Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, dan is dat een. Kan dat heel erg goed zijn en helpen? Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Gaan dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit. Willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Het ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun veld te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel een.
4: Met een mooie QR-code kan je een hele tijd komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben we natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar. Ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers. Kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en Snapchat.
4: Kan dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, ja, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus nou, we zitten midden in de winter, dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, nou, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief, kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2020? 26. De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, nou, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de.
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over die informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. Wij zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Werken in je bedrijf of werken?

0: Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
3: De transitie naar circulair plastic is in volle gang, maar blijkt te stokken in Nederland en Europa. En dit terwijl de noodzaak groter wordt. Dat blijkt overigens uit een tweejaarlijks onderzoek van Plastic Europe's Nederland, de brancheorganisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, zij is Managing Director van Plastic Europe Nederland, en Thor Tummers van Unilever.
2: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
4: Goedemorgen.
3: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook, circulair plastic. Het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is... plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een na beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
3: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, als basisgrondstof.
4: Ja. En dat is de essentie.
3: Dat is natuurlijk een project wat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
4: Ja, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik ben vertegenwoordiger van ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
3: over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststoffen, ook die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
4: Dat zijn leden van Plastic Europe. Ja.
3: Ja,
4: en dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Waarvan, hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
3: Ja, want Thor, hoe is het op het moment met Unilever? Jullie proberen dus op allerlei manieren proberen jullie eigenlijk het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
5: Klopt.
3: Ja. Gaat dat volgens wens? Gaat dat volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
5: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken. Dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want daar heb je wel kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. Laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend kostbaar en prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.

0: we gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij, kan je hier echt dagen over praten.
1: Ja, vast
0: want het is
1: ja.
0: Maar we gaan proberen.
1: Maar we zullen het behapbaar proberen te doen.
0: Zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
1: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat, dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. Hè, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van ja, 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
0: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
1: Zeker.
0: Van, ja, de wetgeving, hè, er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
1: Zeker.
0: De ETS-regelingen, de uitstoot verminderen, maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat CBAM.
1: Ja, nu praat je het over de industrie.
0: Ja,
1: praat je over de energie en
0: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
1: Exact.
0: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, moeten we proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
1: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg verkeerd.
0: Ja, dus die CBAM-wetgeving die werkt niet eigenlijk.
1: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
0: maar wel over uitstoot.
1: Hebben we wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen. Om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan. En steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen. Voor die grote ombouw van onze industrie. Om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. Het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt? En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
0: Ja.
1: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken, want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. ja, we zien dat, dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. En dat is jammer.
0: En nu wordt er al jaren gesproken over strategische... Ja, ja, dat begrijp ik. En dan wordt er ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is, is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk die je luidt, toch?
1: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om zeg maar te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
0: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland. Hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
1: Dus de grootste afname is in...
0: Van circulair plastic moet ik zeggen.
1: In virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd. En ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens. Waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerkers, recyclers. De hele keten profiteert daarvan mee.
0: Kan je iets zeggen?
1: Het werkt dus ook andersom. Ik begrijp, dus als de productie stokt, dan...
0: Ja, maar wat kan je iets zeggen over hoeveel procent van plastic nu op dit moment nog verbrand wordt bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is ongeveer 2/3. Iets meer dan 60% wordt nog steeds...
0: Dat is enorm eigenlijk.
1: Ja, dat is... te veel eigenlijk, of tenminste, wij zeggen, kijk, het is altijd nog beter dan storten, wat in de rest van Europa gebeurt. En we hebben ook gezien dat het stortenverbod, dat daar een hele goede invloed van uitgaat. En wij zeggen dus ook als plastic ketenpartijen, we moeten in samenhang dingen gaan doen. En we moeten ook een eenduidig toekomstbeeld hebben van hoe gaan we dat uitfaseren. Hoe gaan we minder verbranden en hoe houden we die grondstof in de keten, zodat we dat als grondstof kunnen gebruiken voor die verduurzaming? Dus dat is het grondstoffen of
0: het
1: fietsstokprobleem van wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben, zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
0: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. De grondstoffen van plastic zijn natuurlijk oliën of olie.
1: Ja, zeker.
0: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
1: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Hè, want 2050 is ver weg. Maar je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? Hè, we hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
0: En is dat ook niet, precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden, waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken, dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie, dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
1: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
0: Ik begon,
1: vereist een samenhang en afstemming.
0: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
1: Ja.
0: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren. En eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
1: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Hè. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig. En ga nu als je strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelsstromen te controleren. En om te controleren. Of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
0: Want, en dus los van. Precies. Dus los van die uitstoot.
1: Dan concurreert het ons weg.
0: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval de concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Hè, dus puur de producten. Nee. Gelijkwaardig zijn.
1: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar.
0: Het klopt, maar
1: uitreizen.
0: Het werkt nog niet voldoende. Nee,
1: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen bedrijven die in Europa iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. En we verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid. En
0: dus wat ik eigenlijk hoor. En
1: welvarende economie. Ja, we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En weet je, en ik wil vooral ook. Ja, is zo'n kans ook.
2: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is, doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
1: Exact.
2: En dat is een sterker argument en hopelijk is dat dan ook een positieve stimulans. Dat
0: wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen, want af en toe dan kom ik dus in het parlement en dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt nog niet voldoende geacteerd, omdat er nog veel over gesproken wordt, toch? Ja,
2: er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En er is ook,
0: wat helpt er wel?
2: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulaire plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
0: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè? Ja. Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
2: Klopt.
0: En in hoeverre ja, hebben jullie contact ook met... Ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
2: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, ja, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging. Ja. En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is... wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar, dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
0: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
1: Ja.
0: Dreen je uit toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden, die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
1: Nee, we hebben het al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen... Je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van... verwerkers moeten hier verplicht vooruitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we
0: alle lidstaten nodig eigenlijk?
1: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in... Nou, een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat ja, dat verknoopt zit met elkaar. Dus wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier... uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Thor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren, zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel... we kunnen het hebben over... maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
0: Ja. Maar het is ook aan de andere kant. En gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van kantelpunt bereikt. Waarin niet per se die grondstof, op het moment dat het gerecycled is, duurder is dan de virgin versie.
1: Dat is een mooi voorbeeld. Ja.
0: Waar ik zo benieuwd naar ben ook. Want we gaan zo meteen daarover verder praten. Is... wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
1: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic. Hè?
2: Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel recycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven. Dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet, gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Als je naar een demofabriek gaat, gaat het misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 25, 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen. Maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen. Want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven. Hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten? Richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Nou, ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren, want dan help je de sector niet.
0: Want wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken, want ik bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
1: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is in. Zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Dat zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat plastic echt gewoon heel, heel waardevol materiaal. Dat is op pilotschaal in Terneuzen. Het is een afsplitsing van Dow Chemical. Is dat ontwikkeld. Maar de fabriek gaat nu gebouwd worden in China. Dus ja, dit zijn dus van die voorbeelden dat je ziet dat in de technologie. En dat is meteen ook een voorbeeld van alle technologieën om plastic circulair te maken. En er zijn er vele en verschillende. Hebben ook allemaal een andere route in wat ze nodig hebben. Want sommige zitten nog in een beginstadium.
2: Misschien antwoord op jouw vraag is bijvoorbeeld blik en metaal. Ja. Daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen. Want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je hetzelfde als met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En anderen hebben nog wel een x-aantal jaren dat nodig.
0: Neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig... op inzetten ook.
2: Ja, PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken, dus dat is een statiegeldsysteem.
0: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
2: Ja, want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt... is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent... ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht... ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit. En ik weet dat die goed is. En daar ben ik ook zo goed in... dat ik dat ook weer in durf te zetten. Dus daar heb ik geen voedselveiligheidsrisico. Dus van een groene fles iced tea... kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo... kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking... de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren... En de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
0: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: CD, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen hem natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Van ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat er nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we... we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastic tafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins
0: twee jaar geleden
2: afgedwongen.
0: Was het ongeveer.
2: Nee, is exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies, ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken, dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd...
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken, was eigenlijk wat ik nog even afwilde maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we uiteindelijk ook wel weer dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie, maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabriek kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrieën. En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk, maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. Vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk dat, stabiel dat, beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met start-ups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, start-ups. Veel tech-start-ups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken, omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen. En dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan naar uit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor, want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld in eisen die weliswaar op papier kloppen, maar in de praktijk, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor. Afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met één kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologie hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik
3: niet
0: zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten. Is dat aan de gang? Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, maar een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan, ook helaas heel veel negatieve zaken. Terwijl het een fantastische uitvinding en heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en
0: je moet economisch vraagstuk zien. Business case zijn.
2: En een innovatie. Ja. En ja, je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, ja, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Hè, want we kunnen niet doorgaan met alles dat, maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Ja, dat
0: is gewoon niet zo. Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, nou, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt dat dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn, maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard en dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Juist voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van
0: iedereen die,
2: het is een kraan die kunnen precies, we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten. Ja. En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Hoe volwassen is die ketensamenwerking op dit moment volgens jou door?
3: Ik denk het toch nog wel in een prille fase. Er zijn goede voorbeelden en er wordt echt wel samengewerkt in projecten. Dan moet je denken aan kleinschalig, innovatief, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. En dat werkt op zich. Laat dat vooral doorgaan. Als je echt kijkt naar opschaling en bijvoorbeeld standaardiseren, kan je ook bepaalde problematische materialen uitfaseren en er echt mee stoppen. Dan zie je dat er toch altijd wel een deelbelang is om te zeggen, nee, ik ga dat toch even doorzetten. Want ik heb wel een paar klanten die dat willen. Of zullen we samenwerken? Ja, maar dan ga ik jou wel een factuur sturen en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zit ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, nou dan wordt de groep al een stuk kleiner.
0: Stel je nu voor dat de concurrentie van buiten Europa level playfield is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wet en regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur, hè, Thor gaf net aan qua samenwerking, hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers, ja, en met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen en gewoon ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld. En zien hoe we ook samenwerking in Europa als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee, waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
0: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
0: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken en zorgen dat we Europees ook samenwerken om die goede wet en regelgeving voor Europa, om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
3: Ja, ik denk misschien aanvullend, ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde, je hebt dus financieel los je dan redelijk op, juridisch los je redelijk op, technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. Je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen, mm-hmm, ja, en de ander schuift het erover in.
0: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kledingindustrie. He, want daar bergen
2: zeker
0: stoffen die eigenlijk gewoon niet meer terug in de keten kunnen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de standaarden die men wenst, toch?
2: Ja, nee, voor een deel denk ik hetzelfde beeld. Ja, er blijven altijd van die bergen over. Ik reed toevallig inderdaad dit weekend door het havengebied van Gent en dan zie je ook dat circulariteit is ook wel kost veel ruimte en het is ook veel meuk, zeggen wij thuis, en rotzooi.
0: Maar het is bijna vergelijkbaar eigenlijk met het datasysteem. Hè? Dus zorg dat je goede kwalitatieve data hebt.
2: Ja.
0: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
3: Dit geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt,
2: exact,
3: of textiel, dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere veel kleiner.
0: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook.
2: Precies, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
0: Maar wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
2: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie, om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, dat is ook geld. Of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinanciering. Hè? Zorgen dat die investeringen weer, dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
2: Nou, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weergaar zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied? Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker, maar we horen nog eerlijk gezegd vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar we horen nog iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
0: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
3: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regelt je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
0: Drieën?
2: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie, hoe stimuleren we die, maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren. Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair plastic wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen zijn moeten we gaan draaien.
0: De voorwaarden moeten eigenlijk.
2: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
3: Nou, ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
2: Ja.
3: En we moeten dat zelf ook doen. Hè? Laten we eerlijk zijn. Er
2: precies.
3: zijn natuurlijk heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan. Dat kan
0: maar het ecosysteem,
2: en we zitten ook niet
0: dat
2: stil.
0: Moet gaan functioneren. Precies.
3: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomst speelt. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
0: de trap moet iets meer treden krijgen.
3: Ja, exact.
2: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als Plastic Tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio, voor dit gesprek. Nou, we hopen dat we over een jaar alweer vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
3: Nou, dat durf ik wel op in te zetten.
2: Nou, daar sluit ik me bij aan.
0: Ja. Drea Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
0: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: De ZZP-update over de stand van

0: Boekhouden, solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
6: Goedemorgen. De IT-sector verandert sneller dan ooit. Cloud, AI en security vragen om continu innovatie. Maar hoe blijf je wendbaar in die razende markt zonder dat groei ten koste gaat van cultuur en mensen? Onze gast van vandaag weet alles van accelereren, want in slechts 4 jaar tijd groeide Interstellar via 20 overnames uit tot een toonaangevende IT-dienstverlener met nu zo ruim 750 medewerkers. De buy-and-build fase is afgerond, maar nu ligt dus de focus op de volgende stap, accelereren. Bij mijn studio Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En met de strategie Vision 28 zet Interstellar in op slimmer werken, bundelen van krachten en bewust leiderschap met mens als middelpunt.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Maarten, van harte welkom in Let's Talk Business. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ik dook vanmiddag in de materie, want ik wist dat ik dit programma ging presenteren. En toen dacht ik in 4 jaar tijd 20 bedrijven overnemen. Jij weet van aanpakken.
7: Zeker, zeker. We hebben de eerste jaren zeker niet stilgezeten. We zien natuurlijk een grote consolidatieslag die gaande is in de IT-sector. En daar spelen wij een belangrijke rol in. We hebben er heel bewust voor gekozen om in de eerste jaren vooral te groeien. Door het doen van heel veel overnames. We zien natuurlijk dat als je de krachten bundelt, dat je relevanter bent voor klanten en uiteindelijk ook voor medewerkers. Dus de eerste jaren hebben we vooral in het teken gestaan van het doen van heel veel overnames. En we stonden bijna elke maand wel in het nieuws met een mooie aankondiging.
6: Nu is het zo dat je dat niet alleen gedaan hebt. Met een team van 3 mensen is de kern van het bedrijf geweest.
7: Klopt.
6: Hoe is dat samengekomen? Want jij bent al veel langer als ondernemer actief in de IT-wereld. Hoe lang al?
7: 25 jaar. Ik ben ooit na mijn afstuderen, zeg ik altijd, per ongeluk in de IT terechtgekomen. Eind jaren 90. Dus ja, de industrie was toen booming. Heel blij dat ik die afslag toen genomen heb. En ik heb heel veel dingen gedaan. En uiteindelijk in 2020 is het idee ontstaan om met Interstellar te starten. Samen met een investeerder die ook al een aantal IT-bedrijven had. Ik had zelf een eigen IT-bedrijf. En toen zijn de plannen gesmeed om met 6 bedrijven een start te maken met een mooi platform. In eerste instantie hadden we een projectnaam bedacht. Want zo werkt dat als je ergens aan mee gaat starten. De naam Interstellar. En gaandeweg waren we zo enorm aan die naam verknocht dat we die ook maar gehouden hebben.
6: Maar even terug naar net afstuderen. Dan denk je van oké, ik ga de IT-branche in. Was het dan puur op fascinatie van de materie of gewoon het ondernemerschap?
7: Dat laatste. Ik had niet zo heel veel met IT. Ik ben van huis uit heel commercieel. Ik stond op mijn 12 al op de markt en veel gewerkt. Altijd heel veel met mensen gedaan. Dus ik wist wel dat ik iets wilde doen in de commercie. Ik heb aan de Haarlem Business School gestudeerd. Daar word je feitelijk al opgeleid als ondernemer. Dat sprak me heel erg aan, dat pragmatische. En eind jaren 90, ik kon verschillende kanten op. Ik kon de advertising in, ik kon de recruitment in en ik kon ook de IT in. En ik heb uiteindelijk heel bewust de keuze gemaakt om dat te doen. Omdat ik wel zag dat er toen al zoveel dingen gaande waren. En dat digitalisering opkwam. Dat was nog een beetje voor het millennium in die tijd. Dat ik dacht, ja, dit is wel de sector waarin ik in wil stappen. Maar ik heb me toen eigenlijk alles zelf eigen moeten maken. Want ik wist er nog niet heel veel van.
6: Maar goed, dan moet je inderdaad ook weten van op het moment dat je bedrijf gaat opnemen. Waarschijnlijk kijk je naar de expertises van de bedrijven die dan in de picture komen om over te nemen. Om die aan het portfolio toe te voegen. Hoe hebben jullie dat van tevoren vormgegeven?
7: Ja, het allerbelangrijkste is, we proberen vooral heel goed te luisteren naar wat er speelt bij onze klanten. Je wilt uiteindelijk, als je een bedrijf overneemt, wil je iets toevoegen waarmee je ook meerwaarde kunt creëren voor klanten. Dat heeft bij ons enerzijds gezeten in het feit dat we graag op verschillende plekken in Nederland een vestiging wilden hebben. Ondanks dat onze business een heel groot deel op afstand kan gebeuren, merken we dat klanten het fijn vinden als je in de buurt bent. Dus

0: We hebben in eerste instantie gekeken naar regio's waar we graag wilden uitbreiden. En later zijn we ons veel meer gaan focussen op het toevoegen van kennis en kunde die we nog niet hadden. Nou, ik ken veel bedrijven in de markt. Je doet natuurlijk je huiswerk. Dus je hebt lijstjes. Je probeert met partijen in gesprek te komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we luisteren naar onze klanten. En ook wat onze medewerkers zien en horen bij klanten. Om op basis daarvan hele gerichte overnames te doen.
1: Als je kijkt naar het klantenportfolio. Mm-hmm. Hoe zou je die kunnen omschrijven?
0: Nou, we hebben door het doen van die overnames ontzettend veel klanten. Hè, want je neemt een bedrijf met alles wat erbij hoort over. Niet alleen de getalenteerde medewerkers, maar natuurlijk ook alle klanten. Dus we hadden door het doen van overnames duizenden klanten, om het zo te zeggen. Inmiddels zijn wij natuurlijk een middelgroot bedrijf met 750 collega's. En zien we ook dat onze ideale klant ook in dat middensegment zit. Hè, dus onze klanten starten zo'n beetje van ongeveer 50 medewerkers. Tot bakken meten, 2.500 medewerkers. En we hebben natuurlijk altijd wat uitzonderingen aan de bovenkant en de onderkant. Maar het gros van onze klanten zit in dat segment. En daar voelen we ons gewoon heel erg goed. We hebben ook de omvang. We hebben de professionele organisatie die ook past bij de wensen en eisen die dit soort klanten stellen aan een IT-dienstverlener.
1: IT-dienstverlener, dan heb je natuurlijk de managed service provider. En dat is een onderdeel van eigenlijk wat jullie totale pakket omvat.
0: Klopt, dat is eigenlijk de kern van wat we doen. Dus het beheren, het leveren en beheren van netwerken, werkplekken, beveiligingsoplossingen en infrastructuren. Dat is het grootste deel van onze activiteiten. En daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven in de groep die op specifieke domeinen extra kennis en kunde toevoegen. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, maar ook op private cloud, op consulting en tegenwoordig ook op het gebied van data en AI.
1: Heel breed. Ja. We gaan proberen het komende uur er toch eens een soort van mes doorheen te zetten en door midden te snijden. 750 medewerkers. Dan ben je al gewend als zijn ondernemer om een bedrijf te runnen. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk die groei toenemen. Hoe was dat voor jou als ondernemer?
0: Ik heb al eerder bedrijven gehad, die waren kleiner. Dus als je op een gegeven moment van 100 naar 200 naar 500 naar 750 gaat, dan gaat dat natuurlijk ontzettend, ontzettend hard. We zitten op heel verschillende plekken in Nederland. Dus onze kantoren verschillen in mate. Maar we hebben niet 750 mensen op één kantoor zitten. Ik denk dat dat mooi is, want daardoor hou je wel een stukje intimiteit op de verschillende locaties. Maar het lukt me niet meer om alle 750 collega's nog bij naam te noemen. Ik denk dat ik een heel eind kom, maar dat is met deze groep natuurlijk niet meer mogelijk.
1: Nu staan wij de afgelopen jaren regelmatig op de Cloud Expo en ik zag daar wat namen voorbij komen als Ask Roger. En dan had ik nog eentje die in heel recent is overgenomen, Veldton.
0: Ja.
1: Was op zich al een grote club.
0: Ja.
1: Dat zijn partijen die dus langzaam maar zeker in die buy-and-build strategie omgeturnd worden naar Interstellar.
0: Ja. Ja.
1: Is daar een bewuste keuze voor gemaakt om toch één naam te kiezen?
0: Ja, als je 20 overnames doet en we hebben een aantal kleine overnames gedaan, dus die hadden we al meteen geïntegreerd in een van de bedrijven die we hadden. Maar als je op een gegeven moment 14, 15 verschillende merken in de lucht moet houden, wordt het voor klanten heel onoverzichtelijk. Dus er was ook heel sterk de behoefte vanuit onze klanten om vanuit één naam te werken, vanuit één contract, vanuit één contactpersoon. Zodat klanten eigenlijk op een hele makkelijke manier gebruik konden maken met onder andere wat Ask Roger ook deed of wat Veldton doet. Dus daardoor hebben we ervoor gekozen om die bedrijven bij elkaar te brengen. Dat doe je enerzijds aan de voorkant. Dat is natuurlijk een merk. Hè, onder dezelfde naam acteren. Maar natuurlijk het grootste werk zit aan de achterkant. Hè, samenwerken met dezelfde systemen. Dezelfde processen. En het allermoeilijkste is natuurlijk de cultuur. Ja, uiteindelijk hebben al die bedrijven een eigen cultuur. En ik denk als je het over integratie praat, is dat het meest complexe onderdeel daarvan.
1: Nou, precies, dat was inderdaad precies de aanleiding van deze vraag uiteraard. Hoe ga je dan te werk om die cultuur één te laten worden? En daarbij ook al die hele transitie, zeg maar, in het bedrijf voor te brengen. Hoe is dat verlopen afgelopen jaar?
0: Daar zitten we eigenlijk nog middenin. Een van mijn collega's maakte altijd het grapje van morgen om 3 uur start een nieuwe cultuur. Even als opmerking. Want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Cultuur is iets wat jaren duurt. Ondanks dat Interstellar in januari pas 5 jaar bestaat. Hebben bedrijven die al meer dan 30 jaar bestaan. Die bedrijven hebben in 30 jaar natuurlijk een eigen DNA gebouwd. En een eigen cultuur ook opgebouwd. En dat kun je niet zomaar van de een op de andere dag omturnen. Door mensen allemaal een zwarte trui te geven met een Interstellar logo. Dus dat bestaat uit heel veel verschillende componenten. Belangrijkste is dat je de medewerkers meeneemt in wat je gaat doen. Zo hebben we een aantal jaar geleden onze strategie voor het jaar 25 gepresenteerd. Een stip op de horizon presenteren. Iets waar medewerkers van zeggen, hé, maar dat vind ik interessant. Daar wil ik graag aan meedoen. Communicatie is extreem belangrijk. Ik zeg altijd, dat kun je nooit genoeg doen. Maar zorgen dat je transparant blijft. Vertellen wat je gaat doen. Maar ook de besluiten die je neemt goed toelichten. Want als je in zo'n integratie zit, dan ga je ook dingen doen die sommige mensen niet leuk vinden. En daar moet je gewoon heel helder over zijn. En aangeven waarom we bepaalde besluiten nemen. Uiteindelijk wil je een gezamenlijk DNA creëren. Op basis van kernwaarden. Maar ook op een stukje gewenste cultuur. Maar wij hebben er ook heel bewust voor gekozen dat we op de verschillende kantoren ook het stukje lokaliteit willen behouden. Je kan je voorstellen dat we in Enschede andere gebruiken hebben dan op ons kantoor in Steenbergen.
1: Maar hoe moet ik dat dan zien? Is het dan zo dat er bij wijze van spreken na een overname een team aan de slag gaat vanuit tussen aanhalingstekens het hoofdkantoor om juist die cultuur en eigenlijk het DNA van Interstellar in te brengen? Of hoe werkt dat in de praktijk voor jullie?
0: Ja, we doen het uiteindelijk samen. Dus we hebben natuurlijk vanuit de groep veel kennis en kunde. Zeker als het gaat over systemen en over een aantal wat meer organisatorische zaken. Dat hebben we natuurlijk inmiddels een aantal keren gedaan. We leren ook nog steeds. We hebben inmiddels een groot deel van de bedrijven geïntegreerd. Daar zijn ook dingen niet goed gegaan. Er gaan heel veel dingen wel goed.
1: Wat ging er niet goed?
0: Nou, ik denk dat we in sommige gevallen dingen te snel hebben gedaan. En in andere gevallen soms ook dingen te langzaam. Dus timing is extreem belangrijk. Als je dingen te snel doet en je neemt mensen niet goed genoeg mee, en dan haken ze af. Want dan denken ze, wat gebeurt
1: er? Dus eigenlijk weinig tijd nemen voor draagvlakcreatie.
0: Ja. Ja, of te snel even een systeem omzetten zonder dat je de adoptie echt heel goed hebt geregeld. En als je dingen te langzaam doet, dan worden mensen heel ongeduldig. Want als je eenmaal onderdeel bent geworden van een groep en er gebeurt niks, dan gaan mensen je ook aankijken. Maar waarom zijn we hier dan? Dus timing en de juiste snelheid, dat is extreem belangrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat inspiratie hierbij een sleutelrol vervult.
0: Ja.
1: Hoe doen jullie dat vanuit Interstellar?
0: We proberen veel aanwezig te zijn. Ik zeg altijd, ik heb zelf geen kantoor. Ik ben een soort nomade en ik rijd het hele land door. Probeer veel op de grotere locaties heel vaak te zijn. En op de kleinere locaties uiteraard ook als we in de buurt zijn. Dus zorgen dat we zichtbaar zijn is heel erg belangrijk. Benaderbaar. Collega's vragen kunnen stellen. We doen elk kwartaal een roadshow. Dan gaan wij het land in. Dan gaan we naar de collega's toe om te vertellen wat er gebeurt. Natuurlijk allerlei verschillende communicatieplatformen die we gebruiken om mensen voor te stellen, goed uit te leggen wat we doen. Ik neem elke maand een video op. Dus elke maand is er een videoboodschap met gewoon een update binnen het bedrijf. Want ja, als je op 10 verschillende plekken in Nederland werkt, dan kun je niet altijd iedereen ook bij de koffiemachine aanspreken. Dus we hebben eigenlijk een soort multi-channel strategie waarop we heel veel verschillende manieren met medewerkers in contact proberen te komen.
1: Heb je daar nog iets lering uit getrokken in de coronaperiode? Dat vraag ik me af.
0: Ja, wij zijn natuurlijk gestart eigenlijk met Interstellar in de coronaperiode.
1: Maar ook daar was de communicatie natuurlijk, die mensen die thuis zaten,
0: ja,
1: ontzettend belangrijk.
0: Ja, dat klopt. Het was natuurlijk sowieso een hele bijzondere periode. Ik denk ook voor de IT-sector, omdat het eigenlijk met de IT-sector toen heel goed ging. Hè. We kwamen om in het werk, want alle klanten wilden natuurlijk iets doen. Dus we waren vooral ook heel erg druk. En wat we wel gemerkt hebben is dat we na corona toch ook wel heel goed zijn gaan kijken hoe we dat hybride werken op een goede manier kunnen toepassen.
1: Terwijl het eigenlijk in de IT-wereld al inkomen was een bekend
0: fenomeen. Dus, dus voor ons was de omschakeling om thuis te werken helemaal niet zo groot. En nu ben je op zoek naar de goede balans dat je medewerkers wel nog met enige regelmaat natuurlijk ook nog ziet. Dat het persoonlijke contact en elkaar in de ogen aankijken en even een praatje maken bij de koffiemachine. Ja, gaat toch beter dan via Teams. En daar moet je gewoon een hele goede balans in zien te vinden. Dus ik denk dat we de goede dingen uit COVID hebben meegenomen. Dus de faciliteiten bieden dat medewerkers veel flexibeler kunnen werken. Maar wel heel erg alert op blijven dat je elkaar wel echt blijft zien.
1: Leuk dat je er bent, Maarten. We gaan er straks de diepte induiken.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Kom naar Sim Brick House.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En ja, we hebben het verhaal dat van Maarten eigenlijk al gehoord. 4 jaar tijd meer dan 20 bedrijven overgenomen. Je zei net onder de muziek ook al eventjes nog dat er nog wel een aantal bedrijven opereren onder eigen naam. Hoe zit dat?
2: Klopt. We hebben heel bewust ervoor gekozen om een groot deel van de activiteiten te integreren. Daar zat heel veel overlap in. Werkten we vanuit verschillende regio's, maar wel met een vergelijkbaar portfolio. Dus die hebben we geïntegreerd. Dat zijn bij elkaar 9 bedrijven. En we hebben nu nog een aantal bedrijven die onder eigen naam actief zijn. En dus feitelijk nog een eigen onderneming zijn binnen de Interstellar Group. We werken natuurlijk wel heel nauw met elkaar samen. Delen natuurlijk dezelfde klanten. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om die bedrijven nog stand-alone te laten opereren. Omdat zij bijvoorbeeld in een niche actief zijn. Of dat zij een specifieke doelgroep bedienen die we vanuit de Interstellar, vanuit de MSP niet kunnen bedienen. Dus daarna volgen we eigenlijk een soort duale strategie.
0: Ja, maar wat kan zo'n niche zijn?
2: In ons geval is dat bijvoorbeeld cybersecurity.
0: Dan moet je eigenlijk ook wel, wat dat betreft, die niche bekleden. Omdat daar is heel veel aan de hand op dit moment.
2: Dat klopt. En we hebben daar 2 bedrijven. Een bedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Dus daar zit heel veel legacy
0: know-how,
2: in. Know-how. Hele bekende naam in de markt. En we hebben een bedrijf daarbij wat pas een aantal jaren bestaat. Echt een heel jong bedrijf. Een born in the cloud bedrijf, zoals we dat noemen. En wat we zien is dat klanten die zaken, die iets zoeken op het gebied van cybersecurity, dat vaak zoeken bij specialist. En dus het hebben van een eigen naam of een eigen entiteit. Biedt ons gewoon veel meer kansen als dat we het zeg maar op zouden laten gaan in het grotere geheel.
0: Ja.
2: Omdat klanten vaak dit soort diensten, dit soort hele belangrijke diensten echt bij specialisten afnemen.
0: Je moet daar autoriteit zijn. Wil je die markt kunnen overleven, toch?
2: Klopt. Ja. Je hebt echt de kennis en kunde nodig. De mensen in dienst die een autoriteit zijn op dat gebied. Daar hebben we er gelukkig ook een aantal.
0: Welke bedrijven zijn dat?
2: Dat zijn Pinewood en 8Fence. Ja. Ja, en nogmaals, één bedrijf bestaat al heel lang. Ik denk een van de langst lopende cybersecurity bedrijven in Nederland. En 8Fence is een van de jongere bedrijven. Heel mooi om dat ook bij elkaar te zien. Omdat ze elkaar ook versterken wat dat betreft.
0: Het is complementair aan elkaar. Wat zijn dan de verschillen?
2: Verschillen zitten onder andere in de technologie die wordt gebruikt. En ook de diensten die erop worden geleverd. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om 8Fence erbij te halen. Omdat zij een heel laagdrempelig. Een hele laagdrempelige dienst hebben, volledig gestandardiseerd op het Microsoft platform. We zien met name dat daarbij de wat kleinere klanten heel veel behoefte aan is, omdat je heel snel kunt starten. En Pinewood is van oudsher een cybersecurity specialist die wat meer aan de bovenkant van de markt zit, maar ook klanten met hele complexe omgevingen, denk erbij aan bijvoorbeeld grote ziekenhuizen, heel goed kan bedienen omdat zij een wat meer, wat noemen we, agnostische blik hebben. Dus zij hangen niet zozeer aan specifieke technologie, maar kijken het veel meer vanuit de inhoud. Ja, en het is heel mooi om die twee bij elkaar, of om die twee naast elkaar te zien. Ook omdat die twee werelden langzaamaan ook wat meer naar elkaar toe kruipen.
0: En als je dit zo uitlegt, ik zie hier ook staan, vandaag de dag noemen jullie zelf een platformorganisatie. Ja, dit past natuurlijk perfect in zo'n platform.
2: Ja. Dat klopt. Wat wij onder een platformorganisatie verstaan is dat we een bepaalde standaard neerzetten. Een structuur waarin we optimaal met elkaar kunnen samenwerken binnen de groep. Dus dat is enerzijds natuurlijk ons grote MSP-bedrijf. En anderzijds de andere bedrijven die daar zeg maar aan toegevoegd worden. Die dus onderdeel zijn van de groep. Op dat platform proberen we natuurlijk heel schaalbaar te zijn. Dat als we in de toekomst nieuwe overnames doen. Dat we bedrijven eigenlijk heel snel kunnen aansluiten.
0: Is het zo dat... Want zo begreep ik het een beetje. Als je in de website ook daarin duikt. Lijkt het nu dat jullie in een volgende fase beland zijn. Dus die echte snelle overnames. Dat is nu afgerond, toch?
2: Klopt.
0: Maar dat wil niet zeggen dat jullie nooit meer iets overnemen.
2: Nee. In zoverre blijven we natuurlijk altijd om ons heen kijken en hebben we echt nog wel wensen, bijvoorbeeld op bepaalde locaties. We zitten nog niet in Eindhoven en in Zwolle bijvoorbeeld.
0: Kon je overigens heel erg op Nederland gericht?
2: Klopt.
0: Is dat ook bewust?
2: Ja, onze strategie is echt gericht op de Nederlandse markt. Daar is nog heel veel te doen. De markt is ook nog steeds best wel gefragmenteerd. Er zijn nog steeds heel veel kleinere en lokale IT-dienstverleners. Dus er is voor ons nog heel veel ruimte ook om in die markt te groeien. En wat ik net al zei, we zijn op een aantal plekken nog ondervertegenwoordigd. Dus de Brainport-regio Eindhoven is een regio waar we graag zouden willen zitten. Daar gebeurt natuurlijk heel erg veel, zeker natuurlijk rondom ASML. Zwolle is een plek waar we graag zouden willen uitbreiden. Er zit een hele goede hogeschool. Hè? Dus als je ook kijkt van hoe kom je dicht bij talent. Kan dat een onderdeel zijn van de overnamestrategie. En we blijven natuurlijk altijd kijken naar nieuwe technologieën. Eerder dit jaar hebben we het bedrijf Den of Data overgenomen. Bestond ook pas een paar jaar. Ook een heel jong bedrijf, specifiek op het data. En op het dataplatform. Ja, we zien nu dat daar eigenlijk de meeste vragen van onze klanten vandaan komen. Dus ja, ook dat is heel belangrijk voor onze strategie. Altijd alert blijven op wat we horen bij klanten. En nieuwe kansen die er zijn om bedrijven over te nemen.
0: Talenten gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Want War on Talent is voor de IT-sector zeker aan. Ben jullie ook? Of heb je daar toch al een soort van... Ja, wiel uitgevonden om aan je te binden.
2: Nou, het is heel belangrijk natuurlijk om medewerkers zo lang mogelijk aan je te binden. Dat doe je natuurlijk om gewoon een hele goede werkgever te zijn. Maar dat gaat verder dan alleen de standaard dingen. We besteden veel tijd en energie aan learning and development. We hebben eigen trainers bij ons in dienst. De faciliteit is centraal in het land. Een mooie locatie waar we trainingen verzorgen. We hebben programma's die veel meer kijken ook naar de persoonlijke ontwikkeling van collega's. Dat doen we ook in-house met eigen medewerkers. En daarbovenop hebben we nog een Future Leadership programma. Waarin we ook goed nadenken over de leiders van de toekomst. En die proberen we ook zelf in huis op te leiden.
0: Dat zijn de toekomst, daar gaan we straks over hebben. Dan even zeg maar de kern van het bedrijf als managed service provider. Ja. Hoe weet je het vertrouwen te winnen van bedrijven? Is dat door je inmiddels grote... Ja, voorkomen als bedrijf zijnde? Of ook wel gewoon de lokale benadering?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het is een combinatie van beide. We hebben inmiddels de omvang dat we voor middelgrote bedrijven en organisaties in Nederland een interessante partij zijn. Als je 750 medewerkers hebt en je hebt een breed palet aan diensten in je portfolio, dan ben je interessant voor dat soort type bedrijven. Maar we zijn nog steeds ook vertegenwoordigd in de regio's. Dus dat betekent eigenlijk dat we ook altijd wel in de buurt zitten van onze klanten. Ik zeg altijd maar zo dat als er echt een keer wat aan de hand is, dat we ook binnen een half uur op de stoep kunnen staan. Dat krijgen we vaak terug van onze klanten, dat ze dat waarderen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gewoon doet wat je moet doen. En dat is natuurlijk in onze sector vaak iets wat niet altijd wordt gezien. Want IT wordt vaak ook natuurlijk wel gezien als gas, water en licht. Als alles het doet, dan hoor je niks. En als het het niet doet, dan heb je natuurlijk klanten aan de telefoon. Dus je moet zorgen dat je dat heel erg goed doet. En ik blijf altijd zeggen bij ons de werkvloer, daarbovenop moeten we zorgen dat we elke dag de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dus dat we net dat ene beetje extra doen. Dat we klanten net even wat eerder informeren over nieuwe ontwikkelingen. Ja, en niet alleen zorgen dat we de boel goed beheren, maar dat we samen met de klanten stip op de horizon zetten. Om ervoor te zorgen dat de klant ook zeg maar volgende stappen kan zetten met digitalisering.
0: Ja. Nieuwe ontwikkelingen gaan we het straks ook over hebben. Want dat is natuurlijk iets wat aan de hand is. AI, het doet zijn intrede al een tijd. Maar nu is iedereen ermee aan de gang. Dus dat is interessant om te bespreken. Maar hoe heb jij de IT-markt de afgelopen jaren zien veranderen?
2: Nou, ik loop al ruim 25 jaar mee. Dus we gaan van de ene verandering in de andere verandering. Ik moet zeggen, dat is ook waarom ik dit nog steeds een geweldige sector vind om in te werken.
0: Is de sector interessanter geworden? Kun je dat zo stellen?
2: Ja, ik denk als je ziet het tempo waarin nu ontwikkelingen zich opvolgen, is het zeker interessanter geworden. Maar ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan al interessant.
0: Je zegt iets moois ook, gas, water, licht. Dat is bijna hetzelfde, want zonder IT staat menig bedrijf stil.
2: Ja. Ja, we hebben wel eens iemand gesproken die was gehackt. En die zei van, je kan beter nog je bedrijf laten afbranden dan dat je gehackt wordt.
0: Want al je processen staan.
2: Ja, de impact is gewoon extreem groot. Dus en ik denk dat dat inmiddels wel zo is. We kunnen niet meer zonder IT. Alle bedrijfsprocessen komen stil te staan. En ik denk dat dat met name ook iets is wat mij enorm aanspreekt. En alle 750 collega's, daarmee kun je dus ook echt een impact maken bij klanten.
0: En kan je nou voorbeelden noemen van gebeurtenissen waar je toch later eigenlijk ook mensen mee inspireert? Dat je zegt van ja, dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke gebeurtenis waardoor wij het bedrijf weer verder konden vormgeven. Omdat je toch een casus had waar je op door kon bouwen.
2: Dat zijn denk ik een aantal verschillende gebeurtenissen wat ik zelf gemerkt heb de afgelopen jaren. Als we een overname aankondigen en zeker als we iets toevoegen wat we nog niet hebben, is dat voor heel veel positieve energie zorgt. Hè. Mensen op de gang naar je toe komen en zeggen, wat gaaf dat we dit nu ook kunnen. Hè, dus dat we relevant blijven voor onze klanten en een stukje meerwaarde kunnen toevoegen. Ik denk dat we allemaal hebben gezien met de noodzaak rondom cybersecurity. Ja, daar waar dat 5 of 10 jaar geleden vaak door klanten nog wel eens een beetje aan de kant werd geschoven. En als niet belangrijk werd gezien, zien we natuurlijk de laatste jaren dat dit echt een boardroom issue is geworden. En dat we daarmee ook relevant zijn. Nou, circa 100 van onze 750 collega's houden zich bezig met cybersecurity. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat dit nu echt... echt door klanten als iets heel belangrijks wordt gezien. En dat als je dan de kennis en kunde hebt en je met je klanten er ook voor in gesprek kunt gaan, ja, dat ons dat ook een hele mooie positie geeft. En dan zie ik dat onze medewerkers daar gewoon heel trots op zijn dat we dat kunnen doen.
0: Want daar zit ook wel een kentering al de afgelopen jaren. Bij grote corporates was dat voorheen allemaal onderdeel van de IT-afdeling. Maar hebben zich ook wel gerealiseerd dat het zo specialistisch werk is, dat het eigenlijk niet meer kan.
2: Klopt. Klopt, het is.
0: Hoe hou je de standaard hoog binnen jullie bedrijf?
2: Onze interne standaard of de standaarden zoals we iets naar de klanten heeft. Nou, wat ik al zei, we doen ontzettend veel aan training en opleiding. We vinden ook dat iedereen moet bijblijven met de laatste technologische ontwikkelingen. Hè? Want alleen op die manier kun je ook zorgen dat je je klanten op de goede manier kunt blijven adviseren. Blijf ook investeren in nieuwe technologieën. We hebben het net al even over. We moeten soms niet harder werken, maar proberen slimmer te werken. Dus ook wij kijken zelf hoe we door inzet van slimme technologie bepaalde processen kunnen automatiseren. Zodat we ervoor zorgen dat onze medewerkers, onze talenten, dat die zich uiteindelijk ook bezig kunnen houden met de werkzaamheden waarmee we de meeste impact maken. En dingen die we wat makkelijker kunnen automatiseren. Dat is vaak ook wat meer handmatig werk. Dat we dat op een andere manier gaan invullen.
0: Ja, de focus op de belangrijke aspecten. Dan die cybersecurity. De aanvallen, de cyberaanvallen zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Als je spreekt over een wedloop tussen de bad en de good. Ja. Dan is dat een wedloop die nog steeds volop aan de gang is. Hoe bouw je als bedrijf daar toch voldoende kennis op? Is dat ook gewoon dat je, want je hebt ook nog te maken met talent inwinnen. Mm-hmm. Moet wel goed talent zijn. Ja. Hoe haal je nou de juiste mensen uit die visvijver waar iedereen aan het vissen is? Ja. En hoe hou je die aan boord?
2: Ja, nou, ik denk door ze aan boord te houden, wat ik net al zei, dat enerzijds zit een stukje opleiding, maar anderzijds ook het bieden van perspectief. Ik denk wat mooi is van de Interstellar Group, omdat we zoveel verschillende bedrijven hebben, dat we zien dat we elk kwartaal collega's hebben die een, wat we noemen, een interne transfer maken. Dus collega's die bijvoorbeeld een aantal jaren in de MSP-activiteit werkzaam zijn geweest, een passie hebben ontwikkeld voor cybersecurity en eigenlijk bij een manager aangeven, goh, ik zou eigenlijk wel de overstap willen maken naar bijvoorbeeld Pinewood of Advance. Dat is ontzettend mooi dat we dat binnen de groep kunnen faciliteren, want daarmee halen we eigenlijk, brengen we iemand in de cybersecurity activiteiten die al bekend is met het bedrijf, die kennen we al als persoon. En daarmee verlengen we ook de tijd dat iemand binnen de groep actief is. En dat is een van de onderscheidende factoren die we hebben in de markt. Om daarmee talent ook langer aan ons te binden.
0: Ja, dus je kan bij wijze van spreken talenten naar links en naar rechts laten bewegen.
2: We hebben elk kwartaal, we hadden afgelopen kwartaal 10 collega's die intern een overstap hebben gemaakt. En dat gaat alle kanten op. Hè? Dus collega's die naar de consulting gaan of die meer de cloud kant op willen gaan. Ja, dat vind ik zelf altijd een van de mooiste berichten tijdens de roadshows elk kwartaal. Om dat te delen. Want dat is echt de meerwaarde van de groep ook voor medewerkers.
0: Is er één proces die eigenlijk vrijwel altijd wordt toegepast op het moment dat je klant aansluit? Is dat nu gelijk bij al die bedrijven die inmiddels geïntegreerd zijn? Of is dat nog steeds heel specifiek?
2: Het grootste deel van onze activiteit is gebaseerd op wat we noemen een managed service. Dus dat betekent dat we met klanten een contract aangaan. Dus we doen uiteraard ook projecten en we leveren producten. Ook een belangrijk onderdeel van onze omzet. Maar het merendeel van onze omzet zit in contracten. Dus als wij met de klant starten, dan starten we altijd op basis van een duurzame samenwerking. En we gaan niet alleen een project doen en we lopen dan daarna weer de deur uit. Dus je maakt aan het begin altijd hele heldere afspraken wat je van elkaar mag verwachten. Dat leg je vast in een SLA en een aantal andere documenten, zodat het helder is voor beide partijen wat we gaan doen.
0: En waar wijk je dan af ten opzichte van andere managed service providers?
2: Nou, ik denk dat we daar in zoverre misschien niet heel erg van afwijken. Want ik denk dat iedereen wel een beetje volgens dezelfde methodiek werkt. Waar wij onszelf onderscheiden is dat wij een heel breed portfolio hebben. Hè. Dus daar waar sommige managed service providers alleen de werkplek doen. Of alleen de infrastructuur. Gaan wij natuurlijk nog veel verder met cybersecurity. En inmiddels ook een managed dienst op het gebied van dataplatformen. Dus we kunnen gedurende de reis die we met de klant maken. Kunnen we allerlei diensten daaraan toevoegen. Die je uiteraard wel op basis van één contract en één framework bij de klant wilt aanbieden. En daarvoor maakt het voor de klant eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja. Je hebt het over dataplatformen. Data is natuurlijk heel belangrijk key. Ja. Zonder data staat de wereld stil, zeggen ze wel eens. Hoe is het bijvoorbeeld met het onderbrengen van al die data? Daar is natuurlijk geopolitiek heel veel aan de hand. Van we zijn afhankelijk van Amerika, even kort door de bocht gezegd. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, wij hebben heel bewust gekozen voor een hybride strategie, zoals we dat noemen. Dus wij werken enerzijds samen met Microsoft. Dat is onze grootste partner. Dus
0: als we Heb je wel eens in het bedrijf gevraagd hoe de wereld eruit zou zien zonder Microsoft?
2: Ja, dat is een discussie die we best wel vaak met elkaar hebben. Ik denk dat de discussies die heel veel klanten ook intern voeren. Het wordt lastig. We zien natuurlijk dat we heel afhankelijk zijn. Denk even aan de mail, maar ook aan Teams en allerlei andere toepassingen. Dus daar gaat vaak de discussie niet over met klanten. Waar we met klanten wel een discussie over hebben. Waar staat uiteindelijk je data? En waar zet je bijvoorbeeld een core applicatie of je IP neer? En onderdeel van onze hybride strategie is dat wij daar eigenlijk twee keuzes hebben. We geloven in de publieke cloud. We zien dat nog steeds dat we daar heel hard groeien. Maar daarnaast hebben we een heel goed alternatief, wat we noemen een soevereine cloud. Dat is een private cloud infrastructuur die in Nederlandse datacenters staat en die ook door ons Nederlandse bedrijf wordt beheerd. En daar kunnen we onze klanten garanderen dat er soevereiniteit is en dat data en applicaties in Nederland blijven.
0: Is dat een bewuste move geweest om dat vanaf het begin af aan zo te doen? Of was dat eigenlijk puur omdat jullie dat binnen het netwerk goed konden doen?
2: Het bedrijf wat onze soevereine cloud doet, dat heet Fundaments, was vanaf dag 1 al betrokken, ook toen we Interstellar zijn begonnen. Dus we hebben altijd geloof gehad in die strategie, in die duale strategie, dat je een hybride oplossing moet hebben. We hebben veel klanten in de publieke sector en ook in de zorg. En die vinden het gewoon belangrijk dat we die keuze kunnen bieden. En dus het is vanaf dag 1 altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van onze strategie.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: Joël Lewis in het nieuws. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Vandaag bij mij in de studio Maarten van Montfoort, CEO en co-founder van Interstellar. En ja, Maarten, we hebben langzaam zeker de diepte van eigenlijk de processen die jullie als bedrijf uitvoeren een beetje bereikt. We kunnen nog veel dieper, maar dan hebben we denk ik wat meer uur nodig dan die 60 minuten die we nu aan het vullen zijn. Maar goed, we hadden het net over cybersecurity, heel belangrijk onderdeel. Die managed service providers, hoor je ook wel eens dat het eigenlijk gewoon het doorschrijven is van abonnementen, structuren. Klopt dat?
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je als managed service provider in de basis natuurlijk moet zorgen dat IT werkt. We hadden het net over, hè. Het is net als gas, water en licht. We gaan ervan uit dat het er gewoon is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om daar bovenop klanten echt verder te helpen met nieuwe technologie. En dat is ook precies wat we willen. Dat is ook precies waar die overnames, waardoor we die overnames hebben gedaan. Je wilt uiteindelijk relevant zijn voor je klant. En je wilt natuurlijk ook in de bestuurskamer met klanten kunnen praten over een stukje digitalisering, waarmee je de klant uiteindelijk ook een stap verder helpt.
0: Ja, dan kom je dus eigenlijk platformen aan elkaar koppelen, onder andere, hè, zodat het met elkaar kan praten via API's of API's, hoe je het wil noemen. En dan kom je uiteindelijk ook bij het onderwerp AI terecht. Ja. En daarbij heb je dan te maken met dat er ook wel een wildgroei kon ontstaan. Je ziet het eigenlijk overal in bedrijven dat mensen denken van, nou, leuk dat AI. Ik ga toch eens even kijken of AI me kan helpen mij te ontlasten. Dat is goed. Ja. Maar er is natuurlijk een open platform als ChatGPT. Daar begint men. Maar dat kan natuurlijk ook gevaren voor bedrijven opleveren.
1: Ja, ja. Wij krijgen heel veel vragen van klanten. En eigenlijk is de meest gestelde vraag van, we willen iets met AI, maar waar moeten we beginnen? Ik denk dat iedereen natuurlijk de hype in de markt ziet. En elk bedrijf vraagt zich af. Nou, het is in ieder geval, we zitten nu wel denk ik hoog in hype dat het misschien het nummer 1 gesprek is waar we met klanten over spreken. Hè. Dus ik denk dat het is bij iedereen top of mind.
0: Had je dit interview in AI willen doen? Door middel van AI?
1: Nee. Nee,
0: waarom niet?
1: Nee. Nou, ik vind de persoonlijke interactie die wij hier hebben, en dan ben ik misschien een beetje van de oude stempel, daar hou ik van. Ik ben ook bijna altijd gewoon op kantoor. Ik denk dat we met AI en met technologie ontzettend veel kunnen doen. Dat we echt ook vanuit de IT een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is ook onze persoonlijke visie die we hebben. Maar uiteindelijk is het ook wel het persoonlijke contact, het menselijke. En ik denk dat je de combinatie van die twee, als je dat goed op elkaar afstemt, dan heb je goud in handen.
0: Ja, want als je kijkt naar hoe AI omarmd wordt, zie je ook wel weer daar een soort kentering nu plaatsvinden, langzaam maar zeker.
1: Ja.
0: Al is dat met AI gesproken stemmen als voorbeeld. Hè? We luisteren nu naar een radio-uitzending. Dat hoor je. Je krijgt een getraind oor, langzaam maar zeker. En dat geldt natuurlijk ook bij de teksten die gegenereerd worden.
1: Ja.
0: Ben je
1: daar
0: ook van overtuigd?
1: Ja, nou goed, misschien wel. Ik krijg wel eens een appje van iemand dat je denkt van, nee, maar dit. Vroeger was de tone of voice heel anders. Hè? Dus ik vind dat je daarna wel goed merkt dat daar verschillen zitten als mensen met automatisch gegenereerde berichten werken. Wij gebruiken het zelf ook. Ik gebruik het zelf heel erg veel om natuurlijk wel mijn werk makkelijker te maken. Door bijvoorbeeld al een aantal teksten klaar te zetten, dingen samen te vatten. Je kunt je voorstellen dat ik veel moet lezen. Nou, daar vind ik het waanzinnig goed voor werken. En ik denk ook dat er heel veel verschillende toepassingen zijn die we bij klanten kunnen inzetten om bij klanten ook stukjes van het proces die zich hier uitstekend voor lenen, om die te vereenvoudigen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, we zijn bij een klant op dit moment bezig om zijn klant die boetes incasseert. Nou, dat is natuurlijk een heel administratief proces waarin natuurlijk ook bezwaar gemaakt kan worden. Hè, iemand die het niet eens is met een boete. Dat is nu nog een handmatig proces. Dat duurt heel lang. Hè, dus iemand moet een bezwaarschrift indienen. Nou, daar gaat een bepaalde tijd overheen. Dan moet iemand op kantoor moet dat behandelen. Dan moet er een uitspraak gedaan worden. En dan moet er uiteindelijk al dan niet moet er iets kwijtgescholden worden. En we zijn met deze klant dit proces volledig in AI aan het onderbrengen. Waardoor we niet meer een proces hebben van 6 tot 8 weken. Maar we uiteindelijk natuurlijk binnen een dag een bezwaarschrift kunnen gaan afhandelen. En ik denk dat dit gewoon iets is waar zowel aan beide kanten van het spectrum. Dus zowel aan de leverancierklant, in ons geval de klant. En uiteindelijk ook met de cliënten waar zij mee te maken hebben. Dat je daarmee natuurlijk een enorme optimalisatie kunt realiseren.
0: Ja, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Het wordt eigenlijk als het ware ontworpen, getest.
1: Ja.
0: Is er dan continu iemand of een team actief
2: op locatie? Hoe werkt dat?
1: Nou, je doet dit altijd samen met de klant. Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk de klant die alle kennis heeft van hoe het proces loopt. Wij hebben verstand van de technologie. Hè? Je gaat met een agent aan de slag om te kijken hoe we dit proces kunnen automatiseren. Dus het is uiteindelijk een stukje co-creatie wat je samen met de klanten doet. En dat past ook wel precies in de strategie die we hebben. Dat we tegen klanten zeggen, probeer vooral heel klein te beginnen. Hè? Dus zoek iets op in je bedrijf waarvan je zegt, daar kunnen we echt op korte termijn een probleem mee oplossen. Wat ook een bijdrage levert aan het resultaat. Maar maak het vooral heel erg klein. En ga niet proberen om meteen het hele bedrijf met AI te automatiseren. Nou, dan pak je een klein stukje uit een proces. Het project hoeft niet te lang te duren. Je kunt snel resultaat boeken. En daarmee kun je natuurlijk ook de organisatie meenemen en enthousiast maken om uiteindelijk verder te kijken naar andere mogelijkheden.
2: Dan even terug naar jullie organisatie. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen die bezig zijn. Wat is het moment dat je... Of het gevaar of de kansen dat je hebt dat je iets gaat adapteren wat uiteindelijk blijkt te mislukken. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, enerzijds wil je natuurlijk zoveel mogelijk van de initiatieven bij de collega's zelf laten. Heel mooi als natuurlijk initiatieven eigenlijk vanaf de werkvloer komen. Omdat collega's zelf zien dat we een bepaald proces kunnen optimaliseren. Dus daar wil je een stukje vrijheid in bieden.
2: Is het ook uitgaan van eigen kracht en eigen systeem?
1: Ja, en op de recente roadshows heb ik ook nog weer gezegd, hier zit ook een stukje drink your own champagne in. Daar waar wij natuurlijk klanten adviseren over de allernieuwste technologie, vind ik dat je dat zelf dan ook moet adopteren. Dus wij moeten ervoor zorgen als werkgever dat we onze collega's de tools geven om dat ook te doen. Maar uiteraard wel gewoon binnen de juiste kaders en de juiste bandbreedte om uiteindelijk ook wildgroei te voorkomen. Ja, dat is een balans die niet alleen wij hebben, maar waar natuurlijk eigenlijk alle bedrijven mee worstelen. En ja, je wilt enerzijds wil je de vrijheid bieden, want daar ontstaan vaak de mooiste ideeën uit. Maar anderzijds zijn we ons wel bewust natuurlijk van de gevaren die er liggen met het lekken van data en natuurlijk ook beveiligingsrisico's.
2: We gaan er straks uitgebreid in op de toekomst. Eerst even wat anders. In dit programma hebben wij businessvragen. En achter elk getal 1 tot en met 10 zit een businessvraag. Dus ik zou je willen vragen om een getal te benoemen.
1: 7.
0: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
1: Als ik goed verstaan is de vraag op welke collega of concurrent zou je stiekem wel een beetje willen...
2: Ja, klopt, correct.
1: Willen lijken. Wij kijken natuurlijk heel goed naar de markt en welke bedrijven er actief zijn. Ik vind persoonlijk het bedrijf Schuberg Files een prachtig bedrijf. Wat al heel lang bestaat. Hele goede naam heeft in de markt. En ook waanzinnig mooie projecten doet bij hele vooraanstaande klanten. Ik heb ook altijd gekeken wel eens naar hun branding en de manier hoe zij dat doen. En dat is wel een van de bedrijven waarvan ik zeg, die hebben het wat mij betreft hebben die het heel goed.
2: Zijn die ook zo op overnamepad geweest?
1: Nee, die zijn vooral heel erg autonoom gegroeid. Dus vooral van binnenuit met het aantrekken van de talent en vooral ook het binnenhalen van heel veel grote klanten. Zijn recent wel overgenomen door een grote private equity investeerder. Dus we houden dat heel goed in de gaten. Want mogelijk dat zij natuurlijk met de nieuwe investeerder aan boord nu wel overnames gaan doen. Ja.
2: Zou je dat nu nog in deze fase opnieuw doen? Weer met een andere of een grotere investeerder verder gaan?
1: Wij hebben vanaf de start een Nederlandse investeerder aan boord, Quorum Capital. Daar zijn we heel blij mee, heel pragmatisch. Het is natuurlijk makkelijk ook dat je heel dicht bij elkaar zit. Spreken elkaar heel erg veel. Zij hebben ons natuurlijk in die eerste fase enorm goed geholpen met het doen van heel veel overnames. Maar Interstellar is er natuurlijk om heel lang te blijven. En investeerders die komen en die gaan, zeg ik altijd. Hè. Er komt een moment dat een investeerder graag het stokje wil overdragen. En dan is het voor ons denk ik een heel mooi moment om met een ander soort investeerder te kijken hoe de volgende groeifase van Interstellar eruit kan zien.
2: De groeifase waar we nu over gaan hebben, dat is eigenlijk de toekomst. We hadden het net over ontwikkelingen of onder andere AI, andere technologische ontwikkelingen. Hoe ga je die adapteren, hoe ga je die uiteindelijk inzetten voor het werken met je klanten, met je producten. Dan de toekomst. Hè? Want ik ben nu een platformorganisatie geworden, zoals jullie dat noemen.
1: Ja.
2: Is die nog lang niet af, zei je ook al net. De integraties van bedrijven die recent zijn overgenomen zijn nog steeds aan de gang. Wanneer moet dat afgerond zijn?
1: Feitelijk zijn we nooit klaar. We hebben de integratie van de bedrijven in onze MSP, die hebben nagenoeg helemaal afgerond. En natuurlijk heb je altijd nog wat verbetermaatregelen en wat optimalisaties. Als IT-bedrijf ben je altijd in ontwikkeling. Je gaat nieuwe systemen gebruiken. We zijn ook nu een heel nieuw platform aan het implementeren waarmee we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Dus je bent altijd in beweging. Maar we willen met dit platform natuurlijk klaar zijn om ook in de toekomst mogelijk weer andere overnames te doen. Zoals eerder al gezegd, focus ligt nu nog op Nederland. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat als we uiteindelijk onze dekking in Nederland hebben kunnen afronden, het portfolio helemaal rond hebben, dat we mogelijk natuurlijk ook buiten de landsgrenzen gaan kijken.
2: Mag ik een tip geven?
1: Heel graag.
2: Ga eens kijken in Duitsland.
1: Ja.
2: Hoe ze daar boetes verwerken als je 16 kilometer per uur en harder rijdt. Mm-hmm. Hoe dat eraan toe gaat. Ja. Dat is een goede tip. Ja. Dan eventjes over visie 2028, ofwel Vision 28. Dat bestaat uit 4 pijlers.
1: Ja.
2: Is dat iets wat de hele toekomst voor de komende jaren voor jullie omvat?
1: Ja, zoals ik, we hadden het net over hoe neem je collega's mee, ook in zo'n verandertraject. En hoe zorg je, hoe bouw je uiteindelijk aan een cultuur? Dat begint wel dat je een gezamenlijke stip op de horizon hebt. Dus daar is de Vision 28 op gebaseerd. We hebben voor nu hebben gezegd, we moeten hem heel concreet maken. We moeten eigenlijk een kapstok creëren waar we allemaal initiatieven aan kunnen ophangen. Dus gaat natuurlijk over klanten. We hebben duidelijk gekozen voor een specifiek klantprofiel. We weten waar onze ideale klant zit. We weten welke diensten we graag willen aanbieden. En we moeten ervoor zorgen dat we daarmee ook verder werken aan onze naamsbekendheid. En dat we de komende jaren ook echt worden gezien als de marktleider in dat klantensegment. Belangrijke pijlen zijn natuurlijk onze medewerkers. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen. En nu is het moment daar om ook te versnellen. Dus meer investeren in training, opleidingen. Meer investeren ook in vitaliteit. Is iets wat we veel terugkrijgen van collega's, ook uit de onderzoeken die we doen. Zorgen dat we de juiste werkbalans hebben voor iedereen. Zodat collega's ook gewoon een gezonde en een veilige werkplek ervaren.
2: Is er inmiddels voor jullie een duidelijk beleid te bespeuren? Lijkt me wel, met 750 medewerkers. Maar ik kan me nog goed herinneren dat dat toch wel een struggle was na coronaperiode, die eerste 2 jaar. Hoe krijg je mensen weer op kantoor?
1: Ja.
2: Hoe krijg je ze in een goede balans werk-privé? Want er wordt ook veel thuis gewerkt.
1: Ja.
2: En als je eenmaal je vak helemaal omarmt, dan is er eigenlijk geen stop.
1: Nee, klopt. Nee, dat is iets waar we, waar we alert op zijn. Wij hebben geen beleid dat we, zoals veel grote bedrijven zeggen, iedereen moet weer maximaal terugkomen naar kantoor. We vragen wel van collega's, zorg ervoor dat je wel een aantal dagen in de week op kantoor bent als je niet bij klanten zit of als je niet aan een project werkt. Wat ik al eerder in de uitzending zei, dan houden we wel de feeling en kunnen we de collega's ook eens even recht in de ogen aankijken. Maar dat proberen we vooral te doen door hele gave kantoren neer te zetten. Met de juiste faciliteiten, zodat medewerkers het ook leuk vinden om naar kantoor te komen. Ik geloof altijd zelf meer in een poolstrategie dan in een push. Ik ben niet zo'n leider die zegt, je moet nu dit en je moet nu dat. Ik vind dat wij als werkgever ervoor moeten zorgen dat het gewoon heel gaaf is. En dat medewerkers uit zichzelf zeggen, ik kom gewoon heel graag naar kantoor toe.
2: En dat moet dus een inspirerende omgeving zijn. Hoe doe je dat? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Nou, wat we in ieder geval doen is al onze kantoren op dezelfde manier inrichten. Zodat als je in Enschede binnenloopt of in Delft.
2: Kan ook saai zijn.
1: Ja, nou dat doen we dan wel met een bureau, een erkend bureau, wat ervoor zorgt dat natuurlijk heel modern en hip uitziet. Dat daar natuurlijk voldoende faciliteiten zijn ook om te ontspannen. Met game rooms, een bar, een goede lunchfaciliteit. Heel belangrijk dat we ook collega's stimuleren om even achter het bureau vandaan te komen. En in een andere ruimte met collega's samen te komen. Maar we willen vooral wel zorgen dat die kantoren heel herkenbaar worden. En dat als je een dag in Enschede werkt en als je de volgende dag in Delft bent op ons kantoor, dat je echt het gevoel hebt dat je bij hetzelfde bedrijf bent.
2: We waren nog niet klaar met die strategie. Want automation by design, dat is ook een belangrijke pijler.
1: Ja, dat is de derde pijler. We hebben er al 2 gehad. Klanten, medewerkers, automation by design. Eerst wilde ik hem drink your own champagne noemen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor automation by design. En dat gaat er dus om dat wij technologie ook voor onszelf moeten laten werken. We hebben niet de ambitie om nog heel hard te groeien door alleen maar mensen aan te nemen. Dat kan ook een groeistrategie zijn. Natuurlijk blijven wij ook groeien in het aantal mensen. Omdat we natuurlijk qua klanten blijven groeien. En we moeten zorgen dat we daarmee ook de juiste diensten kunnen leveren. Maar ik wil de komende jaren echt technologie veel meer voor ons gaan inzetten. En dat betekent dus ook dat we AI zelf volledig moeten omarmen. Om met name die handmatige processen. En ook de werkzaamheden die collega's misschien soms wat minder leuk vinden. Om die vooral te automatiseren. Zodat uiteindelijk iedereen het werk kan gaan doen waar hij de meeste impact maakt.
2: Ik hoor je eigenlijk bijna hetzelfde zeggen als een ondernemer een paar maanden geleden hier in de uitzending. Die zei, we hebben nu 100 medewerkers. Groeien doen we die meer, want iedereen krijgt een eigen persoonlijke assistent.
1: Ja.
2: Is dat een beetje hetzelfde?
1: Nee, zo hard zetten wij hem niet neer. Ik denk ook dat het in de praktijk niet zo werkt. Het Microsoft product heet niet voor niets Copilot. Dus ik geloof erin dat het echt iets is wat je samen doet. Dus je moet ervoor zorgen dat je de technologie inzet daar waar je samen de versnelling kan inzetten.
2: Daarbij heb ik jou al een paar keer horen roepen, noemen. het woord impact. Impact, duurzaamheid zijn allemaal belangrijke termen voor iedereen. Zingeving voor nieuwe talenten. Mm-hmm. Dit is ook een vierde pijler, Uniting for Impact.
1: Ja, dus dat slaat enerzijds natuurlijk ook op het samenwerking binnen de groep. Hè? Dus hoe zorgen we ervoor dat we met alle labels, hè, alle bedrijven die onderdeel zijn van de groep, dat we op de maximale manier met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat je natuurlijk kennis en kunde wil delen op het gebied van systemen. In het grote bedrijf hebben we natuurlijk al heel veel dingen, heel veel investeringen gedaan, heel veel processen geoptimaliseerd. Daar willen we natuurlijk de andere bedrijven ook gebruik van laten maken. Maar duurzaamheid en met name ook een stukje sociale impact zit ook wel in ons DNA. He, onze visie is niet voor niets. We believe IT holds the key for a better tomorrow. Dat is ook echt waarom we hier zijn. Hè. Wij geloven dat we klanten kunnen helpen met een stukje digitalisering. Om uiteindelijk ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld. We hebben veel klanten in de zorg. Daarin zien we natuurlijk dat we met de inzet van technologie ervoor kunnen zorgen dat we weer meer handen aan het bed krijgen. En iets minder aan de administratie. Op die manier proberen wij onze steen erbij te dragen. En dat moet niet alleen in PowerPoint zitten. Dat moet je uiteindelijk als bedrijf zelf ook doorleven. We zitten in de afronding van onze B Corp certificering. Dus daarmee laten we ook zien dat we zelf ook alles doen om onze...
2: Wanneer is het moment gekomen dat jullie dachten, hier moeten we iets mee met dat B Corp?
1: Het was onderdeel van onze 2025 strategie. Dus we hebben dit in 2023 al opgenomen. Omdat we daarin geloven en we het belangrijk vinden om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Maar ik merk ook op de onboardingdag, als we nieuwe collega's hebben, daar ben ik zelf bij, dat dit een heel belangrijk thema is ook voor medewerkers die bij ons komen werken. En uiteraard natuurlijk ook voor de klanten waar we zaken mee doen.
2: Dit wordt een hele hoge standaard, hè, dat B Corp. Dat is langzaam maar zeker bij iedereen nu wel bekend. Ja. Begint door te druppelen.
1: Ja.
2: Maar dat heeft een aantal jaren geduurd en nu is het er toch wel echt.
1: Klopt, klopt. Wat we zien is dat vooral veel consumentenmerken het al omarmd hebben. Voor zover ik weet zijn wij straks de eerste managed service provider in Nederland die hem hebben. Daar zijn we dan ook uiteraard heel erg trots op. We zitten in de afronding van de audit. Ik hoop hem voor de kerst nog binnen te halen. En voor ons is het gewoon practice what you preach. Hè. Dus niet alleen in een presentatie zeggen dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Maar als je het in je visie hebt staan waarmee je naar buiten toe gaat, dan moet je ook echt daadwerkelijk kunnen aantonen dat je het zelf goed op orde hebt.
2: Ik heb een uur lang mogen luisteren naar een bevlogen leider. Iemand die nog lang niet klaar is volgens mij. Maar wanneer ben je klaar?
1: Ja, dat zijn de gesprekken die ik thuis natuurlijk ook aan de eettafel vervoer. Kleine anekdote. Ik heb natuurlijk meerdere bedrijven gehad. Ik heb al eerder een bedrijf verkocht in 2016. En toen had ik besloten om te stoppen. En na 3 dagen waren zowel mijn vrouw en ik het erover eens dat dat een heel slecht plan was. Dus thuis geloven ze niet meer dat ik op korte termijn nog ga stoppen. En ik denk zelf ook nog dat ik het veel te leuk vind en heel graag nog een aantal jaren hiermee doorga.
2: Ik wil je danken voor je komst naar de studio.
1: Graag
2: Maarten van Montfort van Interstellar. Tot zover deze aflevering van List of Business. Wil je hem naluisteren? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
3: Dit is New Business Radio.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
1: Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatiewetenschap. USBO, afgekort, aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
10: Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie. Verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door

0: Ja, ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over neurodivergentie. Over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
1: Ja.
0: En daar is een schaal van anders.
1: Ja.
0: Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden, want er is niet één soort mens.
1: Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
0: Ja.
1: En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
0: Ja.
1: En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context, dus de werkvloer, daarvoor zorgt.
0: Ja.
1: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige schade liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede schade liggen, dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon, ja, anders.
0: Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen, dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
2: Ja. Ik kijk er naar vanuit een organisatiebril vooral, een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
0: Nooit te laat.
2: Nee, leven lang leren. Daarom. Ook bij de universiteit, ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt, dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten?
0: Ja.
2: En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
0: Oké. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Dat kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
1: Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
1: Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
3: Nee. We zien nog steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, kortom, er valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
3: Zeker weten.
0: Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan, nou ja, überhaupt al, het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak, zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert

0: er bent, dan heb je al, sta je al 1-0 achter vaak.
1: Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Bij mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
0: Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Er komen gelijk labeltjes aan te zitten.
2: Ja, en vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Hè? Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
0: Ja.
2: Dat kan gaan over personeelsuitjes. Of iemand, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie. Daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
0: Ja. Maar het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Ja, dat zijn ongeschreven regels. Inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
0: Goed.
2: Gaat goed, een beetje druk.
0: Zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die, er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op. Want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja, dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee, één van de twee. En dan moest je, dat moest echt gewoon een soort ingeprogrammeerd worden, want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk, want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
2: En, of,
0: ja, Jantien?
2: Of je stelt niet de goede vraag, zeg je. Wil je koffie of thee?
0: Ja,
2: dat is eigenlijk de vraag in plaats van wat wil je drinken.
0: Ja,
2: maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
0: Ja, dat is uitstekend antwoord. Ja, maar dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat staat nergens.
2: Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
0: Ja. Ja, en dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in een organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het, als je de gemiddelde vacature tekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
3: Ja, ik denk dat die vacatureteksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de 5 poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel groot onderdeel van de criteria, die hebben niet zozeer met de taak of het beroep te maken, maar met allerlei verwachtingen, de impliciete verwachtingen over functioneren. En dat gaat ook vaak over executieve functies, over sociaal gedrag. Die zorgen dus al voor die eerste werving en selectie. Die heel erg gericht is op de neurotypische werknemer die dan binnenkomt. Gelukkig zijn er ook al steeds meer tools, trainingen gericht op objectief werven en selecteren. Aangeboden door commerciële bureaus of de Rijksoverheid die daar een hele handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, die neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking.
0: Moet zich beter profileren.
3: En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? En wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
0: Ja. Ja. Nou ja, en, en ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om, wat voor soort mens ben je op je werk, dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. He, waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. He, dus we hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, ja, dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein?
2: Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
0: Dus iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat. Mm-hmm. Die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur, staan die al op 1-0 achter. Want die denken na, wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk. Als je
2: daar kan je wat voor zeggen, dat is wel goed.
0: Valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Of een brainstorm, hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert en waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering en dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hè, dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is, dat is ook iets waar je over na moet denken, hoe je dat inricht.
0: Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was super leuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
2: Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ja. Nou ja, ga zo zelf maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vieren in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen, vergaderen, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
1: Ja, vergaderen en de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten?
0: Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
1: Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
0: Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
3: Ja. En dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
0: Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. Straks gaan we je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon aan de keukentafel waar niemand is.
4: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Koen hoorde je onze fantastische Zeeuwse band Close Your Eyes.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio een heleboel experts. Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht. En Wouter Schramel van de AWVN. We hebben het over neurodiversiteit. Ik denk, voordat we naar de oplossingen gaan, dat we onze luisteraars even moeten helpen met hoe divers kun je dan zijn? Wat voor diversiteit is er dan allemaal? Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik kan niet zo goed lezen. Ben nooit getest, maar mijn dochter wel. Die is dyslectisch, want die heeft een officiële verklaring. Ik niet, maar ik denk stiekem dat ik het best wel zou kunnen zijn. Ik ben retensnel afgeleid. Mijn zoon is getest. Want ja, tegenwoordig doen we dat. Die is ADHD getest. Dus ik denk dat ik me helemaal niet verbaas als ik er zelf ook een beetje last van heb hier en daar. Nou, zo zijn er al nog allerlei andere dingen waarin ik nogal divers in ben, denk ik. En volgens mij hebben we dat allemaal wel zo'n beetje. Wat zijn die onderdelen van het menselijke brein, het gedrag wat je kan zien, waar je allemaal niet divers op kan zijn? Wouter, help ons daarin.
2: Ja, je geeft het al aan, je kan denken bij neurotypisch, neurodivergent in termen van diagnoses. ADHD, autisme spectrumstoornis, dyslexie. Dat is een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid die we ook moeten adresseren. Want het zijn termen die we in ons alledaagse dag ook gebruiken. En als je daar open over bent op werk, dan hoop je ook dat je collega's daar op een fijne manier mee omgaan. Dus dat is echt een realiteit. Tegelijkertijd, wat zegt dat precies over werk? Als je de ene persoon met ADHD vraagt, wat ervaar jij door de dag heen en hoe structureer je dag, dan zal het weer totaal anders zijn dan de eerstvolgende. Dus een hele andere manier om daarover na te denken, wordt steeds vaker genoemd, dat is het spiky profile.
0: Spiky profile, dus ik zie een soort grafietje voor me en die heeft spikes, die heeft pieken.
2: Ja, neem de gemiddelde mens, dus wat wij hier af en toe neurotypisch noemen, dan heeft hij minder spikes naar boven toe en naar beneden toe. Je zal ongeveer even goed scoren als in plannen als de eerstvolgende en ongeveer even goed in verbale eigenschappen als de eerstvolgende. Maar neem neurodivergente personen, dan wordt daar gezegd, die hebben meer spikes naar boven toe en meer spikes naar onder toe. Ja. Dus aan de ene kant komt dat met hele grote kwaliteiten en aan de andere kant met uitdagingen. Nou, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan dat eerdere perspectief waar ik het over had rondom diagnoses. En dat is ook weer een fijner perspectief voor bijvoorbeeld de HR-adviseur waar ik vaak mee spreek. Omdat je dan weer terugbrengt naar kwaliteiten, naar uitdagingen, naar vaardigheden, naar valkuilen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn mensen die hebben meer specialismen eigenlijk. Die zijn in sommige dingen veel beter dan in andere dingen. Maar die hebben vaak ook dat ze in andere dingen dan weer iets minder goed zijn. Dus die zijn wat gespecialiseerder.
2: Zo kan je dat zien. Ja. En daar hoop je dan op in te spelen. Want hoe jammer is het als je dat soort kwaliteiten onbenut laat.
0: Ja. Ja. Alright. Dus. Niet alle mensen zijn gelijk. Ja, dat is, het is een dooddoener, maar het is wel een werkelijkheid. Maar we organiseren wel voor dat iedereen wel gelijk is. Dus dat is raar, zou je kunnen zeggen, Jasmijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Dus hoe gaan we dat fixen?
3: Ja.
0: Nou, dat gaan we nu even met elkaar organiseren. Dus ja. Je mag zelf kiezen, want er is zoveel om uit te kiezen wat we moeten. We gaan niet alles oplossen, dat is onmogelijk. Maar haal er eens één uit waarvan jij zegt van nou, daar doen we onderzoek naar. Of daar hebben we iets moois voor bedacht. Of er zijn interessante resultaten behaald.
3: Ja. Nou, er is vorig jaar door Jan van Rijswijk aan de Open Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar neurodiversiteit in teams. Die biedt niet gelijk een hapklare tool waarmee je aan de slag kan, maar die laat wel zien hoe waardevol cognitieve variatie in een team is.
0: Waar moet ik dan aan denken? Want ik denk aan cognitieve variantie. Dat heeft iets met je brein te maken. Ja. Hersendenken en zo. Dat is belangrijk.
3: Ja, dus als je dus een team hebt van mensen waar je dus allerlei van die verschillende spiky profiles zou kunnen hebben. Of flat profile. Dat is de variant met minder hoge.
0: Ja, dat zijn mensen die bijna geen talenten hebben. Daar komt het eigenlijk om neer.
3: Zijn jouw woorden.
0: Ja, toch? Ja. Ze zijn gewoon gemiddeld. Ze zijn een beetje saai mensen.
3: Ja, ja. Maar dus die variatie. Als je dat hebt in een team. Maar wel bijvoorbeeld veel hiërarchisch verschil en een iemand die op de hiërarchische beslisfunctie zit en die dan bijvoorbeeld weer neurotypisch is en geen oog heeft voor neurodivergentie, maar wel een heel divers team heeft. Ja, dat betekent nog steeds niet dat het team goed functioneert. He, dat het een team is waar je enerzijds hebt van belongingness, dus het gevoel ik hoor erbij, maar aan de andere kant ik heb ook een gevoel dat ik mezelf kan zijn, authenticity. En dat kan ik uiten en ik kan mijn behoeften kenbaar maken. Dus die leiding, die rol van die leidinggevende is lijkt wel belangrijk. En dat vinden organisaties niet altijd even leuk om te horen, want er komt al zoveel op de schouders van een leidinggevende. En hoe moet dat dan als je een team hebt van 30, 40 man, wat echt wel gebeurt, en zeker in publieke sectoren waar het soms nog schrijnender is, ja. Wat ik echt onmenselijk vind, maar dat is een ander gesprek. Ja. Maar dan gaat het erom, ja, hoe kan die leidinggevende niet meer gaan doen, maar misschien dingen anders doen. He, dus andere vragen stellen in die dagelijkse formele en informele gesprekken die je hebt met je medewerker. En dan gaat het om, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En daar echt met oprechte nieuwsgierigheid op doorvragen. Op communicatievlak, op samenwerkingsvlak, op accommodaties. En dan kijken, ja, wat kan ik daar wel en niet van realiseren? En wat is er nodig in dat team? Maar we weten ook uit onderzoek dat als je neurodivergent bent, dat je soms wel moeite hebt om dat te uiten. Je weet niet altijd wat je nodig hebt. Of je bent heel streng op jezelf. En je ziet dus die spikes omhoog, je talenten, zie je veel minder goed. Hmm. Dus daar heb je wel wat hulp nodig. Nou ja, dat hoeft die leidinggevende misschien niet te doen, maar een coach. Maar die werkgever moet er natuurlijk wel bij helpen. Dus er komt echt wel even wat op dat bordje van die leidinggevende. Maar het idee is dat zich wel gaat uitbetalen in iemand die gaat floreren.
0: Met het grappige wat ik dus vind, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Wouter. De taak van een leidinggevende is niet om te vertellen hoe mensen hun werk moeten doen. De taak van die leidinggevende is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch? Je hebt een team. En we noemen dat niet voor niks een team. En dan kun je natuurlijk alle vergelijkingen met sport kun je gaan gebruiken. Hè? Je moet er rechts buiten, die moet je niet in de goal zetten. Dat is onhandig. Dat vindt iedereen logisch. En wat doen wij? Ik weet niet meer wie dat nou zei. Was een hele leuke ondernemer. Ik weet niet meer, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, ja, je stelt ook niet gewoon 11 keepers op. Dat doe je gewoon niet. Terwijl dat doen wij wel. Wij zetten gewoon allemaal op. We denken dat we allemaal dezelfde mensen neerzetten. Die allemaal hetzelfde moeten gaan doen. Maar dat is, zo zit het leven niet in elkaar. En sterker nog, daar worden teams ook niet goed van. Dus de taak van de leidinggevende is volgens mij om te zorgen. Dit zijn de mensen die ik heb. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wie zijn dat? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Hoe moet ik ze ontwikkelen? Wie laat ik wat doen? Dat is je taak. Toch?
2: Zeker, ja.
0: Ja. En toch vinden we dat heel ingewikkeld, nog steeds.
2: Ja, ja, zoals Jasmijn ook al zei, je hebt zoveel te doen als leidinggevende, dus vind daar de ruimte maar even voor, naast de KPI's, de resultaten die je moet boeken.
0: Ja.
2: Heb je een fijne werkgever, dan word je daar hopelijk mogelijk ook op beoordeeld over of je medewerkers zich fijn voelen, of zij werkplezier ervaren, of zij het takenpakket hebben waarop zij kunnen floreren.
0: Ja. Laten we nog even een andere nemen. Dus dit is het team. En zorgen dat je snappen dat je, nou, wie je hebt en waar ze goed in zijn. Dan team. Wat is er nog meer waar we aan kunnen gaan sleutelen? Wat we kunnen verbeteren?
4: Ik weet dat we zijn momenteel bezig met een onderzoek. Met een leergemeenschap. Neuro-inclusief HRM. En binnen dat onderzoek werken ook nog andere universiteiten mee. En eentje daarvan is het Universitair Medisch Centrum Groningen. En die hebben een inventarisatie gemaakt. Onder andere van alle tools die er zijn rondom neuro-inclusief werken. En dat zijn er honderden.
0: Nee joh.
4: Ja, dat zijn er gigantisch veel.
0: Maar alleen rondom neuro.
4: Ik heb ze niet geteld, hè, maar het zijn echt heel veel.
0: Jeetje meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dus.
4: Ja, dus ja.
0: Iets wat afslanken misschien.
4: Nou, ik weet niet of dat per se de conclusie moet zijn. Want ik denk dat er overal wel waarde in zit. Maar ik denk dat het er meer in zit in het leren van wat past bij mij, bij mijn organisatie, bij mijn medewerkers. Hè, voor organisaties, dat leerproces. En daar zijn wij nu met die leergemeenschap samen aan begonnen. En wij leren daar ook in mee.
0: Ja.
4: Ja, om daar een weg in te vinden.
0: Ja, dus er wordt in dit geval bij het UMCG.
4: Ja, daar werken we mee samen.
0: Daar,
4: ja,
0: wordt,
4: ja.
0: Dus, daar wordt dus wel veel gedaan aan dit onderwerp. Maar zoveel dat er zeg maar een soort bos is ontstaan van tools en hulpmiddelen.
4: Dat is niet ontwikkeld door hun. Ze hebben geïnventariseerd wat er was. Dus in den landen, zal ik maar zeggen. Okay. Internationaal zelfs.
0: Ik dacht dat ze dat allemaal gebruikten. Ik schrok al.
4: Nee. Ze hebben gevraagd aan mensen en aan organisaties. Wat kennen jullie allemaal?
0: Wauw.
4: Ja.
0: Nou, er is dus een markt, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat is een goed teken.
3: Ja, en het... Wij willen ook wel een beetje met die leergemeenschap gaan achterhalen. Zitten er, hè, want je kan van allerlei tools ontwikkelen. En er zit soms ook een businessmodel achter. En dat is prima. Maar zitten er dan een soort principes onder? Hè, waar je ziet wel bijvoorbeeld sinds een paar jaar bij verschillende grote organisaties vaak neurodiversiteitsnetwerken ontstaan. Nou ja, dat is iets wat op allerlei andere diversiteitsaspecten natuurlijk al langer gebeurt. En daar weten we ook uit onderzoek, dat helpt echt wel om mensen een stem te geven, lobbyfunctie, het gevoel van ik ben niet de enige, waar je een buddy kunt vinden, dus buddy systemen, mentorsystemen, daar trainingen voor ontwikkelen. Dat is ook zo'n principe wat... daar kan je honderden tools voor verzinnen. Die allemaal net een iets andere insteek nemen. Maar dat principe werkt wel.
0: Ja.
4: En zeker natuurlijk.
0: Jasmijn. Jasmijn moet je maar. Jantien. Dat is ook ingewikkeld om twee. Dat is voor mij. In mijn brein werkt dat dus zo. Dat ik twee J's heb. Dat is echt kansloos. Ga je gang, Jantien.
4: Ja. Als je het dan specifiek nog hebt over die impliciete verwachtingen. Die dus in die structuren van die organisatie zitten. In je eentje begin je daar niks tegen. Maar als neurodiversiteitsnetwerk kun je wel echt een signaal aangeven. Van hier hebben echt meerdere mensen last van. En we hebben erover nagedacht. En zullen we misschien dit eens proberen? Dus, dat kan heel goed werken.
0: Wat ik wel interessant vind is dat zeg maar de... er lopen steeds twee dingen door elkaar voor mijn gevoel. Dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze neurodivergent zijn. Zeg ik, je moet me helpen als ik het niet goed zeg. Hè? En het feit dat we allemaal van elkaar verschillen. Alleen bij de een is de spike wat hoger dan bij de ander. Heb ik net van Wouter geleerd. Maar als je spike niet hoog genoeg is. Dan pas je niet in dat spectrum. Want dan val je er net uit misschien. Maar dan kan je nog steeds wel heel veel last hebben van dingen.
4: Zeker, ja. En een heleboel dingen zullen dan ook wel voor zo'n persoon goed uitwerken. Zeg maar.
0: Ik weet dat ik heb vroeger een communicatiebureau gehad en wij hadden een dove collega, Pascal. Dus wij hadden werkoverleg met een dove tolk erbij. En die werkoverleggen die werden veel en veel beter. Want met een dove tolk kan je niet door elkaar praten. En als er iets onduidelijk is voor de dove tolk, dan vraagt hij, wat bedoel je daarmee? Want ik snap niet wat je bedoelt, want dan kan die het niet tolken. Dus dat was briljant voor het werkoverleg. Dat werd gewoon inhoudelijk, werd het veel beter. Het werd veel gestructureerder, het werd veel duidelijker. Want die wilde van tevoren ook weten, wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen? Want dan kan ik al wel even kijken of er ingewikkelde dingen tussen zitten waar ik nog even gebaren moet afspreken met Pascal in dit geval. Dat vind ik ook heel gaaf eigenlijk. Dat wij slikken met z'n allen in organisaties natuurlijk heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet ideaal zijn. Of sterker nog, best wel matig zijn. Maar we kunnen er wel mee handelen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon niet goed. Hoe we vergaderen met elkaar is natuurlijk gewoon per definitie slecht. Dat vindt niemand leuk. Ja. Dus is het ook niet een enorme kans dit gewoon, Wouter?
2: Ja, als om het nog steeds maar even die twee termen te gebruiken. Als neurotypisch persoon tussen aanhalingstekens loop je overal... enigszins makkelijk doorheen. Je laat het van je afglijden. Hetgeen wat je toch eigenlijk onderhuids... wat aan je kan knagen... dat laat je maar schieten... omdat je toch wel door de situatie heen komt. Die vergadering die ziet je uiteindelijk wel uit. Je hebt af en toe je zegje gedaan. Je hebt je input geleverd. Ook al was die vergaderstructuur ook voor jou niet fijn.
0: En ben je kapot na dat uur?
2: Ben je er klaar mee? Ja.
0: Dan moet je door naar de volgende. Want dan zit je alweer in de volgende Teams meeting. Ja, ik heb echt te doen met mensen. Het is gewoon, we hebben het echt, we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. Ja.
3: Ik ben het er wel mee eens. Het biedt ook kansen. En in het onderwijs wordt er op die manier ook al naar gekeken. En dan wordt het concept van Universal Design for Learning gebruikt. Wat is het idee is dat helpt vooral neurodivergente scholieren of studenten. Maar dat heeft uiteindelijk voor elke student of scholier positieve effecten. Want het gaat uit van principes als zorg voor keuzemogelijkheden. Toets niet in één toets iets af, maar gebruik verschillende soorten toetsen. Ja, Daar wordt iedereen blij van. En dat geldt dus ook inderdaad voor als je je werkomgeving zo inricht dat je niet meer van 9 tot 5 back-to-back meetings hebt. Met saaie stukken en waar je de hele tijd maar je zegje gedaan moet hebben. Ja, dat is voor iedereen een voordeel. Maar dat vereist dus wel dat je de norm helemaal verandert. Hè? En alles waar een organisatie op is ingericht. Dus ja, daar zitten natuurlijk ook allerlei kostenafwegingen achter.
0: Nou, dat is eigenlijk waar ik het laatste stukje met jullie over door wil brengen. Is ja, wat zijn dan die Universal Design Principles voor een organisatie? Zo, of we die er ook even toch doorheen jassen in de laatste 10 minuutjes. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers.
5: New Business Radio.

0: Emily Sandé, Next to Me.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met in de studio Jantien van Berkel, Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, Wouter Schramel van de AWVN. Wouter, jij spreekt heel veel HR-mensen, professionals, bij allerlei organisaties over dit onderwerp. Nou is het in de regel zo dat HR zich natuurlijk bezighoudt met personeel, maar niet zozeer heel snel met hoe het werk eruit ziet. Wat zie jij daarvan bij de HR-collega's? Want dit gaat natuurlijk echt over, ja, hoe richt je nou eigenlijk het werk in, zodat iedereen tot bloei kan komen?
2: Ja, er zijn HR-professionals en die proberen die taken, die functiepakketten echt wel flexibeler in te richten. En daarin nieuwe medewerkers ook allerlei mogelijkheden te geven. Dus er zijn HR-professionals en die nemen bijvoorbeeld nemen in de winkel de taak van maken een takenlijst van alle taken die een winkelmedewerker doet. En die plotten dat. Die nemen daarnaast de uitdagingen van iemand en de kwaliteiten. En die kijken, nou, daar op die en die taken liggen en deze kwaliteiten van de medewerker. En op die en die taken liggen deze en deze uitdagingen. En zo krijg je dus ook matches. En zo kan je als leidinggevende sturen op die takenpakketten die passen bij medewerkers. Dus dat is één facet.
0: Ja, nou, dat klinkt redelijk perfect, Jantien, toch? Dit. Want dan kan je doen waar je goed in bent.
3: Ja, klinkt goed.
0: Ja. Het grappige wat ik zelf altijd merk is dat als je het hierover hebt, hè, dus echt wat is nou het werk wat er ligt en hoe verdeel je dat onder elkaar zodat je doet waar je goed in bent, dan zeggen mensen, ja, er blijven altijd rotklusjes over. Wat zeg jij dan, Wouter?
2: Het is wel een proces wat je met je team wil bespreken. Dus dat vergt weer wat van die leidinggevende. Maar daar moeten we misschien in Nederland ook meer training geven aan leidinggevende en die sociale eigenschappen die een leider moet hebben. Maar dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan. Ja, veel makkelijker kan ik het niet maken. Maar
0: nee.
2: Als je het beste met elkaar voor wil, dan moet je soms ook even er doorheen.
0: Nou ja, wat ik altijd grappige vind, de dingen die ik rotklusjes vind, die vindt iemand anders helemaal geen rotklusjes. Het is natuurlijk mijn perspectief. Het is maar een mening over een klusje. Het feit dat ik het niet leuk vind, wil niet zeggen dat iemand anders het niet leuk vindt. Mm-hmm. En dat blijft toch wel een beetje de basis volgens mij.
3: Ja.
0: Dat je heel erg vanuit je eigen perspectief aan het denken bent de hele tijd.
3: Ja, ja, dat is de grootste valkuil. Hè? Dat, ja, als je ook in de sollicitatieprocedure ben je, ook al heb je het niet in de gaten, vaak op zoek naar de persoon die op jezelf lijkt. Want ja, dat is gewoon makkelijk. Er zijn ook wel mensen die dat van nature niet doen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met een hoogleraar binnen mijn eigen universiteit, die onbewust al jarenlang hele diverse teams had en dat ook aantrok. Dus dat op de een of andere manier uitstraalde en helemaal niet zelf in de gaten waarom dan precies. Maar dat werkte gewoon.
0: En het is wel interessant om dat te onderzoeken, toch?
3: Ja.
0: Van, hoe kan dat dan?
3: Ja, hoe kan dat en wat kunnen we daarvan leren? Maar ik denk dat Wouter wel een punt heeft in zijn algemeen. Dat je moet de kwaliteit van leiderschap serieus nemen en daarin investeren. En ja, in heel veel organisaties is het vaak zo dat de professional doorgroeit. Het beste jongetje of meisje van de klas, de verpleegkundige, wordt de teamleider en de docent ook. En die krijgen een avondcursus leidinggevende en that's it. En dit vereist echt wel wat meer. En als je dus die taken gaat herverdelen, wat denk ik ook een heel goed idee is, maar voor heel veel organisaties heel moeilijk, omdat die denken in functiehuizen met bijbehorende inschaling. En nou ja, ik word er al moe van als ik erover denk. Maar ik denk inderdaad dat er best wel veel taken dan automatisch goed verdeeld worden. Dat er iemand zegt, ik doe die nachtdiensten wel, dat vind ik juist lekker. Dan hoef ik niet thuis te zijn met die schreeuwende kinderen of zo, weet je wel.
0: Ja, of ik ben gewoon een nachtmens.
3: Of ik ben een nachtmens, mijn bioritme. En er zullen altijd taken blijven liggen. Omdat je die dan goed verdeelt en daar een leidinggevende op hebt die dat proces goed stuurt en zorgt dat het niet altijd bij één persoon dan terechtkomt. Ja, dat is denk ik wel een goede aanpak.
0: Ja. Jantien, is natuurlijk wel interessant. Hè? Die rol van die leidinggevende is natuurlijk weer mega belangrijk. En niet geheel onbelangrijk de sociale vaardigheden. Hè? Dus het snappen, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ga je met ze om? Wat vragen we eigenlijk allemaal van die leidinggevende? Dus wat als je nou zegt van, nou, we gaan de ideale leidinggevende samenstellen die snapt hoe neurodiversiteit in elkaar zit en die zo'n divers team kan samenstellen, maar ook kan begeleiden. Wat moet zo iemand dan kunnen?
3: Zo, goeie vraag.
4: Ja, ik denk dat het begint met niet oordelen. Dat soort dooddoeners.
0: Nee, ja, ga maar door. Nee,
4: dat je open staat voor verschillende manieren. En ja, dat je daarvan bewust bent. En ik denk ook dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus dat er geen workshopje en je bent er. Ik denk wel echt dat het een proces is. En misschien ook met vallen en opstaan. En, dat is mijn perspectief.
0: Ja, het zou nog wel eens te onderzoeken waard zijn, toch? Van wat moet je eigenlijk kunnen? En kan je dat eigenlijk wel leren? Want we zijn iedereen dood aan het workshoppen. Maar ja, als het... Jouw voorbeeld van jouw hoogleraar. Als het nou gewoon eenmaal iets is wat je door je leven lang ontwikkelt. Hoe je in elkaar zit. Ja, dan wordt het een beetje een uitdaging natuurlijk.
3: Ja. Ja, ik vond ook wel een heel verfrissend voorbeeld van Sander Begeer. Hoogleraar psychologie aan de VU met aandachtsgebied autisme. Daar werken wij mee samen voor die leergemeenschap Neuro-inclusief HRM. En die vroegen wij om dat af te trappen in januari. En hij wilde natuurlijk heel graag over allemaal recente onderzoeksinzichten over autisme praten. En wij zeiden natuurlijk, moet je doen. Maar kun je ook iets vertellen over jezelf? Want jij bent ook al heel lang trekker van zo'n onderzoeksgroep, leidinggevende. En hij zei ook van, ik heb ook gewoon geleerd om mijn eigen handleiding te delen met mensen. En daarmee ook eerlijk en het goede voorbeeld geven. En de dooddoener misschien Nivea, niet invullen voor een ander. Niet denken van, jij hebt ADHD. Mijn buurjongen ook, die heeft strakke deadlines nodig. Zullen we dat voor jou dan ook maar gaan doen?
0: Ja,
3: ja. Dat vond ik ook wel heel verfrissend eigenlijk weer. Om zoiets simpels te horen dat werkt. Van iemand die daar op gestudeerd heeft. Hè?
0: Ja, en ik denk dan ook weer. Ja, wel aan iemand vragen. Wat heb je nodig? Moet je ook beseffen dat een moeilijke vraag is. Als iemand dat aan mij zou vragen. En zeggen, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Zou ik dat ook best een lastige vraag vinden. En zou ik ook zeggen, ja, sommige dingen weet ik wel. Maar heel veel dingen weet ik ook. Terwijl ik 54 ben, nog steeds niet. Wouter, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Want jij werkt bij de ABVN. Dus jullie helpen, naast dat jullie allemaal mooie CEO's afsluiten, helpen jullie ook organisaties, in dit geval, om inclusiever te worden. Dus doe even een fijne tip. Een fijne tip waarvan je zegt van nou, na alles dit gehoord te hebben, en het is allemaal groot en het gaat over iedereen en het is heel veel, maak het eens weer helemaal klein. Wat kan je morgen voor simpels doen waardoor je een eerste stap zet?
2: Werp het eens op binnen je eigen organisatie. Tijdens de lunch, tijdens een klein moment binnen de organisatie. Laat iemand daar kort over spreken. Ga daarna even in gesprek met je medewerkers. Brengt dat iets teweeg? Brengt dat niks teweeg? Wat zeggen die medewerkers dan? En denk jij dan dat je daar iets mee moet? Ik denk dat heel veel mensen uitdagingen ervaren zoals wij vandaag hebben besproken. Dus dat je nog wel eens meer zou kunnen ophalen dan je verwacht. En dat er dan best wel ook mogelijkheden liggen om op te acteren en het voor iedereen een betere werkvloer te maken.
0: Ja, dus dat gesprek over wat hebben we nou eigenlijk met elkaar nodig om ons werk beter en leuker te maken? Van hele kleine irritaties als Jan die zit altijd te zingen of te fluiten tijdens zijn werk. Daar heb ik last van, dan ben ik de hele tijd afgeleid. Dat gesprek moet gewoon gevoerd worden.
2: Zeker.
0: Dus het is ook weer heel behapbaar daarmee, toch? Om het niet gelijk plat te slaan hoor. Mm-hmm. Alles is complex, maar je kunt wel makkelijk beginnen. Ja. Ik vond het leuk om met jullie erover te praten. Je hoorde Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten. Beide van de Universiteit Utrecht, waar we al jarenlang prachtige programma's mee maken. Dank daarvoor. Als je op onze website overigens, peoplepower.radio, op Future of Work zoekt, dan vind je alle afleveringen die we samen gemaakt hebben. En dat zijn er nogal wat. Als wij ze allemaal goed getagd hebben natuurlijk. Want ook wij zijn mensen. Wij doen ook nog wel eens dingen verkeerd. En Wouter Schramel was er van de ABVN. Wouter, dank dat je er was. tot een volgende keer. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgens mij was dit 622. Dus als je nog denkt, ik heb nog wel meer informatie en kennis nodig. Nou, dan weet je ons te vinden. Ondertussen ben ik trouwens al die afleveringen aan het transcriberen. Dus over niet al te lange tijd kun je aan 600 plus afleveringen vragen gaan stellen. Aan al die experts die hier zijn geweest. Zoals Jan Tien, want die is al eerder geweest. Jasmijn is al eerder geweest. Dus dan kun je zeggen, goh, wat heeft Jasmijn eigenlijk voor meer voor leuke dingen gezegd in die vorige aflevering? En dan krijg je gewoon antwoord van AI. Het is toch wat, hè? Nou, tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
13: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van een opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
12: Lang leven leren. De podcast.
13: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk. Isa en Roderick en Tom natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag: wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies? Isa?
4: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstow naar notabene.
13: Echt waar?
4: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
13: En, ja, Carol Dweck.
4: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
13: Oh ja?
4: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen? En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij.

0: testen. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
1: Wauw. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
0: Dank
1: zo zie je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is, ja, het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel Isa. Wat een leuk verhaal. Nou Rick, de lat ligt hoog. Ja. Maar, ja. Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller. Maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is. Nou, die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, oh, ja, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start. Maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
1: Ja.
2: Maar je ziet het ook, die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken. Heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan... Ja, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
1: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter? Dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
2: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
1: Hmm.
2: En dat is dan het moment om ja weet je, dan koppel ik terug met een opdrachtgever. Van, joh, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld. Start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
1: Ja, bijna kerst even afronden.
2: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg ja, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
1: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja. Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
3: Niet een ultieme, maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
1: Okay.
3: Is dat ik ooit een cursus meubel maken gedaan heb. En dat... was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat, maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte, waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Ik vind hout.
1: Je was gewoon ineens zat je in een cursus meubel.
3: Ja, precies.
1: Kom ik hier terecht?
3: Ja. Nou, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, hout is onvergeeflijk. Hè? Als je een fout maakt, dan...
1: Je krijgt er niet meer aan, nee.
3: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat hout is onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds, kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. Rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker. Die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
1: Cool. Ja, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht... Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar dat is gewoon taal die je

0: je zegt gewoon eigenlijk aan...
1: Robotjes tegen... bedoel jij, hè? Niet botten...
0: Nee. Ja,
1: custom
0: GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is en waar die verstand van heeft en waar die moet zoeken, enzovoort. Uh-huh. En het grappige is, dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars, waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
1: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
0: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
1: Wat bescheiden.
0: Bij het maken van een chatbot.
1: Cool.
0: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben nu niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
1: Oh ja.
0: Daar leer ik dan weer heel veel van.
1: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
0: Juist.
1: Is dat het?
0: Ja. Ja, en iemand laat dan zien. En dan denk ik, maar als het zo werkt, dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus, zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door ChatGPT. Maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. Alright, nou, kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
2: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
0: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen, want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel, de VCA's, de BHV-dingen, de compliancy-dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy-wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de meest... De dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
3: Ja, zeker. Ja,
0: want ze zijn wel super belangrijk.
3: Absoluut, ja.
0: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
3: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
0: Meldcode, zeker.
3: Dus
1: meldcode van
0: wat is dat?
3: Ja, precies. Dat zal ik toelichten. Ja. Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. En dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
0: Ja.
3: Ja.
0: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
3: Ja, heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om mensen te stimuleren om belangrijke kennis om je functie uit te voeren ook echt te hebben.
0: Ja, nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning in de wereld ingeslingerd.
1: Oh ja.
0: Namelijk hoe je moet gedragen met collega's.
3: Ja. Ja.
0: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Dat heb ik natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verandereffect niets. Dus dat is wel... Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
3: Nee,
0: Isa?
3: Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd. Ja. Ja.
0: Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van... We hebben iedereen er doorheen geduwd en snel.
3: Ja. Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is... het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is... die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training... wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in... of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
0: Oké, maar dan denk ik gelijk... Vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functies, functionarissen, mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld, want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
3: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
0: Ja, ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
3: Juist.
0: Op een leuke manier.
3: Precies.
0: Ja. Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
3: Precies, ja.
0: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
1: nee.
0: Toch, Tom?
1: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskorst, ja. Dan had hij het zeker gedaan, ja.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Laten we het daar niet over hebben.
1: Ja.
0: All right. Dus bouwen jullie dan ook dat soort trainingen, online trainingen, zodat het veel al zijn, natuurlijk bij Skills staan. Jullie bouwen ze op die manier op?
3: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk refreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt. Weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
0: Ja. Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom, door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft. Of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
0: Ja. Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is niet goed over nagedacht?
3: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen. Dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is. Er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
0: Nou, dus jij zegt eigenlijk. Het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
3: Ja, zeker.
0: Oei. Pas op, ja.
3: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
0: Oh.
3: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
0: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je van de hele dag. Wauw,
1: dus.
3: Ja.
0: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
1: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen over hoe we dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Gewoon even als voorbeeldje.
0: Ja, leuk.
1: Wij hadden namelijk de ISO-Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
0: Ja, dat is altijd leuk. ISO.
1: Iedereen
0: bij
1: weet
0: ISO,
1: dat.
0: Als dat langskomt, dan gaat iedereen altijd. Dan gaat de muziek aan en de discolampen gaan aan.
1: Ja, ja. Dus heel Skillstown stond te juichen natuurlijk dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen. Hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's. Als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt. Namelijk veiligheid.
0: Ja.
1: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd. Die noemden we de ISO-Olympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen. Maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld. Waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
0: Ja, altijd leuk.
1: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen. Hè.
0: Nee, maar het moet ook passen bij hoe je bent als organisatie, toch?
1: Ja, zeker. Ja, maar ik denk toch als je dit we hebben dat bij wat meer organisaties. Zo'n spelelement dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus een soort challenges die je dan ondertussen kreeg.
0: Leuk.
1: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
0: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
3: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
0: Die altijd heel goed gelezen wordt, hè?
3: Precies.
0: Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
3: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, ja, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
3: Juist.
0: Toch? Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, ja, maar ja, doe het gewoon even, joh. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
3: Precies.
0: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
1: Toch is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon, kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
0: Ja.
1: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje. Ja, want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
0: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
2: De tip van Tom.
1: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna, dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail? En tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moest het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt, is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
2: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
0: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
4: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP.
0: Dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
4: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP nog wel eens van die eisen. Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
0: Jeetje.
4: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
0: Oké.
4: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Nee, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moet je.
1: Oh ja. Ja,
4: wacht even. Hè. We hebben het hier over de Wet Open Overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
0: Ja.
4: Dus dat is heel leuk werk.
0: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zie bij mijn hoofd die vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
4: Het gaat van heel bazaal van... ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
0: Wow.
4: Inderdaad.
0: Letterlijk wow.
4: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met elkaar.
1: Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
4: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
1: Okay.
4: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken. Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
1: Ja, precies.
4: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WO-pen.
0: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
4: Alles.
0: Wat? Echt waar?
4: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
0: Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om weet ik veel wat te doen. Maakt niet zoveel uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
4: Die valt onder Wet Open Overheid.
0: Wow.
4: Maar, het is natuurlijk ook altijd de overheid is van iedereen.
0: Ja.
4: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het...
0: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet wordt het juridisch.
1: Daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet.
0: Nee.
4: Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
1: Ja.
4: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
1: Ja.
4: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dat is de Wet de Open Overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè, namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
0: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben. Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
4: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management, in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management, moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan een informatiesysteem aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke overzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen. Projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken is daar eigenlijk een voorbeeld van.
5: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
4: Ja, we hebben samen
5: een e-learning, dat dan denk ik altijd, iemand gaat achter een computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
4: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asteriskje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project. Dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel. De barrière van moet ik dit wel of niet doen. Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Dat is
5: je hebt in ieder geval de kans.
4: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is dat eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
5: Oh, adaptief.
4: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
5: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
1: Ja.
5: Dat is didactiek, toch?
1: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
5: Het onderwijsleergesprek.
1: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
5: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat absoluut. Je denkt, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
1: Ja, dus of er is een confrontatie van, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen. Ja. Het brengt van alles teweeg.
5: Nou, heel goed.
4: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen we aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral eigenlijk met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, hoe ga je nou met informatie om? Want ik kan natuurlijk over de woonverzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen 30, 40 jaar werken en nooit met een woonverzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie.
5: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
4: Nou, we hebben het is laagdrempelig. In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, dat is...
5: Collega's.
4: De collega. Ja. Dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
5: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt, de wol is belangrijk. Hier en maar daarom.
4: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen om voor de camera plaats te vinden.
1: Ja, maar toch.
4: Nee, maar... Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gezocht gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
5: Van, ja.
4: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
5: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim.
4: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van nou, je krijgt een mailtje binnen. En je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail. En neemt ook even alle externen mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. Oh ja. En dan ga je natuurlijk vragen. Dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een WO-verzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Dan wordt praktijk. Laat ik het zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, ja, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
6: Ja.
4: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn wel mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
1: Nou ja.
4: Weet je het niet? Ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat hoe je het nou wendt of keert, de menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug, maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel, niet zo erg, maar zo wijdverbreid dat er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Het heeft echt geen zin.
6: Dat gaat niet.
4: Je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
1: Ja. Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
6: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. En dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
4: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, we willen het goed doen. We hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van, de teamleider introduceert de e-learning.
6: Aha.
4: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook, als het ware, omdat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek. Maar dat is de teamleider die het gesprek voert met de met zijn collega's, met zijn medewerkers.
6: Voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt?
4: Nou ja, voor en na. In de zin van, jongens, we gaan de e-learning doen. Even allemaal, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan? Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd? En wat heb jij eigenlijk geleerd? En ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan. En dat zien we nu een aantal. Bij twee teams zagen we dat heel sterk. Dat ze met elkaar het gesprek gaan. Dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. Hoe zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen. Want dan leer je niet van het scherm. Maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke.
6: Ja, cool.
5: Isa, heb jij een andere... want dit is natuurlijk een hele mooie. Hè? En aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen... ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen... of mensen nog vragen te stellen... zodat je ook wat feedback terugkrijgt... en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken. Dus
3: ja, zeker. Ja, nou komt het.
5: Ja.
3: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
5: Een relearning, wat is
3: een
5: dat?
3: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep. Een gedeelte samen uit te voeren.
5: Wow.
3: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
5: Cool, goed idee. Ja.
1: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
5: Ja.
1: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van...
5: Wat gebeurt er?
1: Als we nou eens zo'n mailtje versturen... Ja. Hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliancy, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
5: Ja.
1: En dat willen verbeteren.
5: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
3: ja, een win-element.
5: Een win-element, ja?
3: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
5: Maar dat iedereen wint.
3: Ja,
5: een collectieve winst.
3: Ja, zeker.
5: Als we dit halen, taart of appels.
3: Juist.
5: Veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk, leuk. Roderick.
4: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
5: moet
4: eet.
5: Gewoon, ja,
4: doe je het niet, hebben we een ander gesprek.
5: Ja.
4: Wees daar gewoon eerlijk over.
5: Okay, ja. Wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al.
1: Ja.
5: Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Dat moet gewoon, punt. Tom.
1: Mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over... Hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is. Ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn. En net als met Know Your Customer of zoiets. Dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen... fraude plaatsvindt, witwassen plaatsvindt, zeg maar.
5: Ja.
1: Ja, dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
5: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En om dat nog even nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
2: De impact van leren.
1: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen, waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen, leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen? Trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van door een strot heen duwt.
2: Lang leven leren, de podcast.
0: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Skillstown, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe, en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.